Ik heb geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Er gaat bij mij, het licht een keertje

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Middernacht, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De brug was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht, en inmiddels is ook de rijbaan richting Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale media berichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking was een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee en daardoor waren er afgelopen dag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt werd. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het weer, vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Middernacht, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De brug was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht. En inmiddels is ook de rijbaan richting Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking was een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee en daardoor waren er afgelopen dag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt werd. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Middernacht, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De brug was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht. En inmiddels is ook de rijbaan richting Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking was een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee en daardoor waren er afgelopen dag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt werd. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het weer, vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van jonge kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken, en dat mag niet volgens de regels, zegt de autoriteit. De NVWA geeft 4 eerste vervoerders een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Als dat niet gebeurt, moeten ze dwangsommen betalen. Het gaat om de import van kalveren tot 2 maanden oud. Het overgrote deel is jonger dan dat. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is sinds gisteravond laat in beide richtingen weer open, meldt de Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en er is grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Het weer op de meeste plaatsen droog. In het noorden kan een bui vallen. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af en het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel,
3: Marcel de Vries.
2: Ja, goedemorgen. 6 uur exact. Tien is mee in de rook, of niet?
4: Ja, goed.

0: Gucci of Gucci. Ik heb weer een nieuwe ronde hard of zacht voor je.
1: Hard of zacht.
0: En dit is wel een mooi contrast, deze twee platen die ik heb. Dus laat het lekker even over je heen komen en maak dan een keuze. En stuur het woordje hard of zacht in de NPO Luisterapp. De zachte van vanochtend is een mooie van Jan Smit.

eventjes lekker. Zeg ik dan even op mijn beurt. Maar ja goed, ik ben voor een groot deel opgegroeid in de jaren 90. Laat me weten, waar heb jij zin in? Heb je zin in een zachte? Dan stuur je dus het woord zacht voor Jan Smit met Laura. Of heb je zin in die loeiharde? Van de Party Animals, dan stuur je het woordje hard. Of loeihard mag je ook sturen vanochtend. Dat reken ik ook goed. Dus laat me weten, NPO Luister.

0: Flippy. Ja, goedemorgen. Marcel, klaproosje, Tinia Schoonheid, Joe. Hoe is het?
1: Goed.
0: Heb je hier ook zo lekker gegumpt? Ja, heerlijk. De nachtjes worden frisser. En dan kunnen we altijd lekker slapen, hè? Beter dan die 45 graden. Want dat was moutig.
1: Nou.
0: Hé, hey, Tiger Tankje heeft je verzin in. We gaan weer naar het golfbaantje. En we gaan naar locatie B. Even kijken of daar nog een stukje appeltaart is. Want ik moet er nog van groeien, Marcel.
1: Ja.
0: Hé, hey, 11 graadjes boven de snorkel. En op die piraten donderdag zat ik zo te denken aan een eigen keusje, Marcel.
1: Oh.
0: Van Dana Winner.
1: Oh, leuk.
0: Ik zeg, klap hem lekker op die breinhaalt. En ik zeg, Clubpie, die toma weer afknijpen.
1: En droog zwaaien. Want als de werkdag is begonnen. Dank, Paulus. En

0: 12 september. Anno 2026. Marcello hier vanuit de thuis. Nou ja, piratenschuur. Volgens mij is een bunker, maar dit is geen bunker. Dit is, Martien is wel vanuit de bunker in Hilversum. Goedemorgen,
1: Tina. Ja, goedemorgen vanaf min 1.
0: Min 1 zit je, hè?
1: Ja, goedemorgen.
0: Wat ben je ver weg, zo klink je.
1: Wat zeg je?
0: Je klinkt van mij een beetje ver weg, maar nu beter, ja.
1: Oh.
0: Maar mooi, maakt niet uit. Nee, als ik je maar hoor, als ik je maar kan verstaan. Want ik heb nog wel eens, ben hardhorend af en toe.
1: Ja, dat weet ik. Maar ik ben ook nog steeds een beetje verkouden, dus daar kan het ook aan liggen.
0: Ook dat je daarom wat verder weg bent.
1: Ja.
0: Okay. dat zou kunnen. Ja, oh, je klinkt inderdaad een beetje verkouden.
1: Ja, het is niet normaal. Ik kom er ook gewoon maar niet vanaf.
0: Nou ja, je hebt er nog maar een paar dagen.
1: Ja, geef maar ik had het vorige week ook al een beetje last van.
0: Oh.
1: Dus ja.
0: Ja, geef het even tijd, Tinia.
1: Ach ja, we hebben het maar alvast gehad, hè.
0: Dan heb jij het gehad. Dan ben je hopelijk voor de rest van het winterseizoen ben je er vanaf.
1: Nou, dat hoop ik echt, ja.
0: Ja, nou, het is je gegund. Als je het mij maar niet geeft. Alhoewel, het kan de komende dagen even niet, want ik zit hier.
1: Oh ja, dat scheelt.
0: Dat is wel lekker, inderdaad.
1: Nou, ik moet wel zeggen, mijn ouders waren thuis. Die hebben last van mijn vriend. Ja. En mijn broer had er last van. Dus ik moet zeggen, het is wel heel besmettelijk, volgens mij.
0: Heel besmettelijk.
1: Dus ik hoop niet dat jij nu ook verkouden wordt volgende week.
0: Ik hoop het niet, nee.
1: Nee.
0: Dat zal toch, dan zijn de rapen gaar natuurlijk.
1: Dan zijn de rapen gaar, ja.
0: Dan zijn de rapen gaar, nee, ja. Goed, we gaan beginnen aan de ochtendshow, jongens. Deze van 10 september. Premier Rob Jetten en D66 die blijken veelvuldig AI te gebruiken voor hun communicatie. Volgens onderzoek van de Volkskrant zijn zeker 232 berichten op social media door AI geschreven. Sinds juni vorig jaar zou het zelfs om ongeveer 30% van alle posts van Jetten en D66 gaan. Ook delen van Jettens boek en teksten voor campagnefilmpjes die zouden met AI zijn gemaakt. Deskundigen die waarschuwen dat dit gevolgen kan hebben voor zijn geloofwaardigheid. Nah. Heeft dat met elkaar te maken, denk ik dan. Het is toch gewoon, het is ook, AI is natuurlijk ook wel een werkversneller geworden.
1: Ja.
0: Dat is het gewoon. Je kan met AI, je stopt er iets in en spuurt er zo, huppakee, een lading aan tekst en andere toestanden uit. Daar word je bang van. Daar kun je tegen werken. Dus ja, dat de man het gebruikt, ja, is logisch. Ook hij leeft in 2026.
1: Ik wou net zeggen, wie gebruikt het tegenwoordig nog niet, zeg maar.
0: Nee, dat.
1: Ja.
0: Werktijden zouden tijdens deze. Of deze zitten we niet meer in. Maar werktijden zouden tijdens hete zomerdagen makkelijker aangepast moeten worden. Werkgeversorganisatie AWVN wil dat werknemers bijvoorbeeld meer in de koele ochtenduren werken. 85% van de bedrijven ervaart problemen bij extreme hitte. En bij meer dan de helft daalt de productiviteit en concentratie. Opvallend, nog geen 1 op de 10 bedrijven heeft hierover afspraken in de CAO. Ik denk dat het ook een beetje ligt aan wat voor werk je doet. Als je op kantoor werkt, meestal op kantoren, heb je daar niet zo gek veel last van. Want daar is wel iets van een airconditioning. Of,
1: in de meeste kantoren wel, ja. Maar er schijnen ook nog steeds kantoren te zijn waar dat niet zo is.
0: Maar dat niet zo is.
1: Of in ieder geval waar dan een soort luchtventilatiesysteem in hangt.
0: Nou,
1: maar dat dan niet genoeg is, zeg maar.
0: Oh, dat blaast alsnog warme lucht naar binnen, ja. En de bibliotheek die wordt steeds populairder onder jonge volwassenen. Vorig jaar steeg het aantal leden tussen de 18 en 30 jaar met bijna 22% naar zo'n 320.000. Ook luisterboeken en e-books die worden steeds vaker geleend. In totaal hebben zo'n ruim 3,8 miljoen Nederlanders een bibliotheeklidmaatschap. Ook een mooi woord, bibliotheeklidmaatschap. Nee, dat de laatste keer dat ik een pasje heb gehad van de bibliotheek, dat was van de Bibliobus.
1: Oh, Bibliobus. Oh, Bibliobus. Oh,
0: Bibliobus.
1: Ja, wat leuk zeg.
0: De Biep, die kwam met de bus bij school, was dat vroeger. Bij de lagere school.
1: Ja, wat handig.
0: Dat was de laatste keer. Daarna, ik roep het wel eens vaker. En ik ben niet degene die dit moet promoten natuurlijk, die boeken. Want ik ben de laatste die een boek leest.
1: Ja.
0: Dat is niet aan mij. Ik heb hier een kast vol boeken staan. Dat is echt, hè. Met verjaardag, dan krijg je nog wel eens een boek. En dan, ja, nee, ik ben Formule 1 liefhebber. Hier staan wel, denk ik wel, 6-7 boeken over Formule 1. Nog nooit gelezen.
1: Oh.
0: Ja, maar
1: nou,
0: ja.
1: Klap er eens een keer eentje open dan als jij het wilt.
0: Ja,
1: misschien is het wel goed voor je. Kom je ook tot rust? Misschien is het ook wel goed voor je ADD.
0: Voor mijn ADD?
1: Ja.
0: Dan heb ik sinds vanochtend nu net een. Nou, een half uur geleden heb ik een pilletje genomen, de eerste.
1: Oh my god, wat spannend!
0: Spannend, ja.
1: Als we nou dadelijk niks meer van Mars horen, jongens, dan moeten we even 1-2 bellen.
0: Ik ben wel, dat valt wel mee, denk ik. Maar ik kan zo meteen wel wat verwarrend overkomen. Maar dat, ik zal je zo meteen uitleggen wat die pilletjes kunnen doen.
1: Oké.
0: Dan zit de enige bijwerking, kan erbij zitten. Vandaag af en toe zon, vanmiddag meer wolken, meestal droog. Het wordt zo'n 20 graden en dat is hem. voor deze donderdag. En laat nog even weten wat je wil met Jan Smit en de Party Animals. Stuur het woordje zacht voor Laura en het woordje hart voor dat prachtige Have You Ever Been Mellow? Ja,

jong en dom zijn we allemaal wel eens geweest. En misschien ben je nog wel, dat zou kunnen. Ben je in de gelegenheid, laat me dan even weten het woordje hard of zacht. Dan weten we in ieder geval wat je wil met de muziek die we zo gaan draaien. Wordt het Laura van Jan Smit, dan stuur je het woordje zacht.

0: you ever been mellow? Laat het weten in NPO Luister. Dat is de handige app die je daarvoor kan gebruiken. Doe jij een beetje meepeilen eigenlijk, Tines, of niet?
1: Jazeker.
0: Jazeker?
1: Ja hoor, ik kijk mee. Ik heb altijd mijn ogen op de app, hè.
0: Oké, dat is goed. Want ik zie natuurlijk niet alles zo tijdens de uitzending. Want ik moet even de bal in de lucht houden natuurlijk. Eens even kijken. Goedemorgen, zegt Tabi. Die wil nog even dat liedje horen van Stef Ekkel met Juan Richard. Kunnen we zo meteen nog even regelen. Louis Hart zegt Luutje, goed begin van de donderdag op weg naar van Rotterdam naar Amsterdam. En zachte graag voor Wilfried, dat lees ik ook. En hier is Dimion, goedemorgen.
2: Goedemorgen Marcel en Tinia en de club hier van Wakker Nederland. Voor mij graag een harde plaat. Goedjes Dimi.
0: Dat is helemaal goed, Dimi, heel goed. En een mooie dag gewenst, jongen. Vince is er ook, Vince.
3: Goedemorgen Marcel, Tinus, clubie. Ja, ja. Het is onze lievelingsdag van de week. Piratendonderdag.
0: Ja.
3: Waar zijn wij zonder die piraten? Ja, dat klopt. Dan zijn wij niemand.
0: Nergens.
3: Piraten zullen voor altijd voorleven. Hey, Marcel, Ricardo zit naast mij. En die is weer lekker aan het roeren naar Utrecht toe. Zijn haar zit goed vandaag, dus dat kan niet meer misgaan vandaag. Hey, Marcel, graag voor ons de loeiharde plaat Party Animals. Laten we lekker een busje door elkaar heen laten trillen. Atjo.
0: Zo is dat. Bertus, goedemorgen.
4: Marcel, Tinia, goedemorgen. Donderdag, oftewel polka donderdag.
0: Nou, nee.
4: Klap er eens even een dikke Marcel de Vries polka in, Marcel.
0: Oh.
4: Ik heb er zin in. Maak er een goede uitzending van. En je weet het, hè. Ciao, ciao. En de show.
0: Let's go on. Ja, zo is dat, Bertus. Dat is in principe is het piraten donderdag. Maar dit is... je hoort hem al, hè. 10 jaar liefhebberij dit natuurlijk.
1: Ik kan jou natuurlijk gewoon nu jouw schuif ook naar beneden doen. Hè? Dan kan
0: dat
1: ik zelf
0: doen,
1: even
0: hoor.
1: Dan
0: doe je zelf maar een plat instarten. En dan redt dat zich vanzelf ook wel.
1: Dan hoor ik in ieder geval die polka niet meer.
0: Dan hoor je de polka zeker niet meer. Maar dat,
1: nee.
0: Ja, wat je wil, dan ga ik op de bank liggen. Ja, ik ben toch thuis. Dus dat ja, maakt niet schrik blij. Doe nog even eentje van Jesper.
5: Marcelke, 10 jaar clubpie. Goedemorgen weer.
0: Hallo.
5: Ja, mensen, donderdag alweer. Bijna weekend voor jullie. Nog maar 2 dagen. En ik zit hier nog maar een week. Hoe Pout zou zeggen, het is 28 graadjes boven de snorkel. Oh, goed te doen. Nu even de sportschool en even de kilometers maken. En dan weer heerlijk vertoeven aan het zwembad, mensen.
0: Dat meen je niet.
5: Werk ze. Maak er een mooie dag van. En ciao de bakko.
0: Jesper, waar zit jij precies? Weten we dat ook van Jesper? Waarschijnlijk heeft hij het wel getypt, maar ik onthoud zo... Nou ja, echt, ik zou een ander woord nog gebruiken tussendoor, maar ik onthoud zo weinig, Tinia. Dat is niet normaal, hè?
1: Ja, dat weet ik. Maar ja. Hopelijk ga je daar nu wat minder last van hebben.
0: Ja, nou, dat zou ik nog zeggen. Ik heb die pilletjes, die heb ik voor het proberen, zeg maar. En het schijnt dat je daar wat helderder van gaat denken en zo. En dat moet me allemaal weer een klein beetje gaan ondersteunen. Het moet wel op de goede manier. Als het niet goed doet, dan ga ik er ook snel weer mee stoppen. Maar daar stond bij, als je dit gebruikt, dan mag je dus de eerste week mag je eigenlijk niet auto rijden.
1: Nee.
0: En daar staat ook bij wat het doet, qua gevoel. En daar staat op de verpakking, dus je moet het vergelijken met ongeveer 0,5 tot 0,8 promillage alcohol in je bloed.
1: Wow.
0: Oh, toen dacht ik, nou, lichtelijk aangeschoten radio maken. Heb ik vroeger ooit wel eens gedaan. Is mij toen ook gelukt. Dus dat moet vanochtend ook goed komen. Dus mocht
1: eigenlijk
0: ben je
1: dadelijk gewoon altijd een beetje aangeschoten.
0: Nou ja, de hele tijd, dat weet ik niet. Maar ja, misschien kom ik zo meteen wat jolig over. Dan denk je, oh ja, hij is een beetje tipsy. Is hij. Dat zou kunnen.
1: Oké,
0: wat is het geworden?
1: Even kijken hoor. Ja, het is voornamelijk wel hard.
0: Ja,
1: overduidelijk.
0: Ja,
1: er zijn wel een paar mensen die je zacht sturen. Snap ik ook wel. Ook een goed liedje. Maar hard heeft toch wel... Heeft er wel echt gewonnen vandaag.
0: Dat is inderdaad waar. Ik zie het hier. Ricky, Jennifer, Renske sturen allemaal hard. Ook knijterhard zelfs voor Arnold. Graag het harde, zegt het zonnetje. Goedemorgen. Gaart wil hard. Monteurtje Marcel wil hard. Nou ja, enzovoort. Dan wordt het zeker hard. En zometeen wordt het een drukkerstrack. Als je een leuk vrachtwagenliedje wil horen, laat weten welke het mag zijn. Stuur hem in de app.

0: Spraakmaker en Luzoe. Er komen hele leuke truckerstrekjes binnen, zie ik. En we hebben zometeen ook tijd voor...
1: Vroege Vogel.
0: Een Vroege Vogel. Altijd gezellig om even met iemand te kletsen, Tinia. Even horen wat hij of zij doet.
2: Absoluut.
0: Absoluut, tutti, frutti. Ja, zeker. Kom maar even door in de app. Je mag je melden bij Tita Tines. Tines Tentfeest.
2: Ja, in de app met je voornaam. Meer hoef je eigenlijk niet te doen. Dus even je voornaam sturen in de NPO Luister-app. En dan kies ik er zo meteen random iemand tussenuit. En dan word je even gebeld.
0: Random.
2: En dan kom je even gezellig bij ons eruit. En dan krijg je wat nog wat leuks. Dus ja, what do you want more? Oh, en een verzoekplaat mag je ook nog doen.
0: Ja. Een verzoekplaat mag dan bij. Ja, en misschien ook wel leuk, ik zeg het er toch even bij. Anders doe jij dat. Want jij bent natuurlijk wel van het vrouwengilde, ben jij. Maar er mogen zich wel wat meer vrouwen aanmelden, ook voor de Vroege Vogel.
2: Absoluut, zeker weten. Dat heb ik al wat vaker geroepen, maar nog steeds merk ik dat het nog niet
0: Nee, vrouwen hebben toch wat meer drempel of zo.
2: Ja, ik weet het niet. Terwijl dat wij ook heel gezellig zijn voor vrouwen, maar...
0: Nee, ja, absoluut. Kijk, en anders we kunnen ook afspreken dat als er een vrouw komt, dat jij het gesprek leidt.
2: Nee, dat is, dat is jouw ding.
0: Oké. Nou, sorry hoor. Osman, was maar een idee.
2: Dan word ik helemaal zenuwachtig.
0: Word je zenuwachtig? Nee, hou eens op, daar ben je nooit.
2: Nee, grapje.
0: Ik heb je nog nooit zenuwachtig gezien. Volgens mij ben je van de duivel nog niet bang. Dat denk ik. Oh, dan wel. Oké.
2: Nee, dat wel.
0: Nou, je mag je even melden bij Tinia en dat doe je in NPO Luister. Dat is de app. Ga even naar het kanaal van Sterren, druk op bericht en stuur even je voornaam. Mag en kan zo vaak als mogelijk. Daar zit geen restrictie op. Het is inmiddels 6:54. Tijd voor Jan de Weerman.
3: Hij voorspelt.

0: Schijnt de zon misschien vandaag?
1: Ja, dat zou het zijn. Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen clubje. Vanochtend is het wisselend bewolkt, maar de zon is er ook redelijk goed bij. Eerst is het droog, later zou er toch een licht buitje mogelijk zijn langs de kust. Temperaturen 18 tot 21 graden. De wind doet het kalm aan en is zwak tot matig. En hier rond de spreuk,
1: ja.
2: Als voor het laatst de koekoek roept, is de zomer weer versnoept.
1: Versnoept? Oeh, ik denk al waar gaat hij naartoe met het woordje roept. Maar versnoept is een hele mooie, Jan, dankjewel. Het is tijd voor het nieuws.
3: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van jonge kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken. En dat mag niet volgens de regels, zegt de autoriteit. De NVWA geeft 4 eerste vervoerders een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Als dat niet gebeurt, moeten ze dwangsommen betalen. Het gaat om de import van kalveren tot 2 maanden oud. Het overgrote deel is jonger dan dat. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht. Vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas.
1: Ja, dat is de global warming, hebben we dan over. Dankjewel, Etienne. Dan kijken we naar het verkeer. De eerste files van de dag die zijn er. Dat is de A1, onder andere Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken door een ongeluk. 21 minuten voor Hoevelaken. En de A2 Den Bosch naar Utrecht. Voor Waardenburg een minuutje of 5. En dat is het voor dit moment. Vroege Vogels melden zich dus bij Tinia in de app. Doe even je voornaam sturen. Ga ik op verzoek even doen. Juan Richard en Stef Eckel.
4: NPO Sterren NL.
5: De nummer 1.
4: In Nederlandstalige muziek.
1: En hoor jij die Griekse melodie?
4: En

0: Nou, dat hebben wij in principe ook wel, Tinia, toch? Meestal, als we in de studio zitten samen, dan hebben we één blik. Maar die kunnen soms af en toe ook doden, ja. Toch?
1: Meestal wel, nee. Nee, inderdaad, dat klopt wel.
0: Meestal wel, ja. Dat is wel handig als je met elkaar dat hebt. Sowieso als je in je werk bent en je bent op de klus en je hebt een collega en je denkt van, nou, ik heb hem even nodig. En je kijkt hem aan en je weet, ja, ik weet precies wat ik moet doen. Ik moet even de gipsplaat even vasthouden. Ja, bijvoorbeeld, dat is goud waard. Dat is niet in geld uit te drukken, jongens. Nee. We hebben zometeen hier...
2: Vroege Vogel.
0: De Vroege Vogel. En je mag je even melden, Bettina. Je kan je nog een minuutje of, laten we zeggen, 7 opgeven. Dus pak ook even dit moment om je telefoon te pakken en de NPO Luister-app erbij open te klappen. Dan even je naam er even door te sturen. Want wellicht zit je zo meteen in de uitzending en dan mag je nog een leuk liedje aanvragen. En je krijgt wat leuks opgestuurd.
3: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen presenteert met trots historische feiten.
0: Tijd voor de feitjes, Tieners.
1: Ja, ik zit er klaar voor.
0: Mooi zo, 10 september vandaag. En in 1951, op deze dag, krijgt Utrecht het netnummer 030. Een nummer dat 75 jaar later nog altijd onlosmakelijk verbonden is met de stad 030. Ik zit te denken dat op een gegeven moment werden die nummers ook aangepast. Want ik kan me nog herinneren dat ons netnummer was 05114. En later werd dat 0511. Ja, dan werd het
1: aangepast. Ik heb echt geen idee wat bij mij is.
0: Nou, wat het voor jou is?
1: Ja.
0: Geen idee. Ja, nee, tegenwoordig, geen idee. Ja. Er zijn nogal wat vaste lijntjes her en der, maar het is toch allemaal mobiel. Sterker nog,
1: wij hebben volgens mij sinds vorig jaar of 2 jaar geleden wij onze vaste huistelefoon afgedingen. Hoe noem je dat?
0: Afgesloten. Ja. Oké.
1: Okay. Daarvoor was het altijd nog huistelefoon. Dan belde ik altijd naar mijn ouders, terwijl ik nooit op 06.
0: Maar dat was toch ook een mooie tijd, laten we eerlijk zijn. De vaste telefoon.
1: Ja, dat was top.
0: In beginjaren, tenminste van mijn leven, met een draaischijf in huis. Ouderwetse draaischijf. En later kregen, dat was ook wel mooi, kregen wij thuis een fax.
1: Oh ja.
0: De fax, dat is nog een tijd geweest. En dat was ook een ding. En daar kon je ook mee kopiëren. Dus ik vond dat helemaal fantastisch.
1: Ja,
0: in 1961 vindt tijdens de Formule 1 race in Italië een heel zwaar ongeluk plaats. Coureur Wolfgang von Trips die crasht en zijn Ferrari belandt in het publiek. En dat was heftig, want von Trips en 15 toeschouwers die komen daarbij om het leven. In 1961. Ja, godzijdank is die sport echt zo'n stuk veiliger geworden. Dat dit soort dingen allemaal niet meer gebeuren. 16 mensen gewoon. En in 1988 verschijnt de dikste Telegraaf tot dan toe. De Zaterdagkrant, die telt maar liefst 136 pagina's. Daar was je wel even zoet mee, zeg maar. Ja, meestal is het krantje bij ontbijt, weet je wel, in het weekend. Tenminste, dat hoor ik mensen nog wel eens zeggen. Maar dit is tot het avondeten doorlezen.
1: Zo, dit is gewoon voor de krant voor de ontbijt, lunch en avondeten inderdaad. En dan nog 's avonds voor de koffie. En dan heb je hem uit.
0: Dat je zegt na het ontbijt, nou, ik doe eventjes een klein klusje, dan kom je terug. Ik pak weer even een stukje krant, hoor, want ik ben er nog niet doorheen.
1: Het is gewoon een half boek, man.
0: Oh ja, dat is toch niet normaal, 136 pagina's.
1: Ja, en dat zijn ook echt megapagina's, hè?
0: Ja.
1: Die kranten.
0: Ja, toen wel, ja. Ja. Maar niet meer, hè?
1: Nee, niet meer. Maar vroeger wel. Want toevallig waren wij dus bij spullen van mijn oma aan het opruimen vorige week.
0: Ja.
1: En die had ook echt heel lief allemaal kranten ook bewaard. Waar dingen in stonden van hun vroeger, maar ook van ons allemaal. En toen zagen dus ook allemaal die oude, inderdaad, ook telegraafkranten en zo allemaal.
0: Ja.
1: Nou, mega kranten zijn dat. Niet normaal.
0: Van je oma?
1: Ja, die ze bewaard had.
0: Wat ze bewaard? Jeetje, lief, hè?
1: Ja, daar stonden dan de grote nieuwsberichten in of zo... die ze dan destijds, weet ik veel, wat ze dan bijzonder vond of zo. En dan bewaarden ze de krant.
0: Maar is dat kleine Tinia er ook ergens in?
1: Ja, kleine Tinia staat ook ergens in de krant. Ik weet eigenlijk iets voor kleine school tieners. Of zo was dat.
0: Hoe zag je er eigenlijk uit als kleine tieners?
1: Nou, dat is heel schattig. Ik denk
0: met een staartje.
1: Met een staartje? Nee. Ik had echt van die hele kleine schattige mini-krulletjes vroeger.
0: Oh, krulletjes?
1: Maar dat is ook leuk, want bij mijn oma had ze ook allemaal fotoboeken liggen. En toen ben ik daar dus ook doorheen gebladerd. Toen kwam ik dus allemaal hele schattige foto's van mezelf tegen. Zal ik er even eentje delen op mijn stories? Dat is misschien
0: wel
1: leuk.
0: Heb je die? Ja,
1: ik heb ze. Oh, ik heb er foto's van gemaakt.
0: Oh, doe maar even, ja, dat is mooi. Even sturen via de Instagram. Kan iedereen het even zien dan? Of stuur je mij alleen?
1: Ik zet het even in de stories op mijn Instagram-kanaal.
0: Openbaar, je hebt geen schaamte, hè?
1: Oh, nee, hoor. Ja, ik vind mezelf weer super schattig, dus...
0: Jij vindt jezelf super schattig?
1: Ja, echt. Ik vind mezelf echt super schattig.
0: Oké, we gaan even door, jongens. We zien het zo meteen wel op de tijdlijn. In de tussentijd even een truckerstrek doen, want... Nico, die stuurde een leuke suggestie. Nico, die zegt, doe maar even wielwissel. Dan weet ik genoeg, dat is Herman Lippinghoff. Gaan we regelen.

0: Al voor de?
1: Voor de Sjouwfies.
0: Voor de Sjouwfies, inderdaad. Laatste minuten gaan in, jongens, voor de vroege vogel. Wil je hem zijn vanochtend? Stuur dan even je voornaam in de app.

een zwaar karwei. Wie meer dan 100.000 kilometers rijdt per jaar, die heeft zijn zenuwen goed in bedwang. Maar vraag

0: Tieners, en nu vraag ik jou normaal gesproken van, ja, wie hebben we aan de lijn?
1: Nou, we hebben even niemand aan de lijn vandaag.
0: Nee.
1: Nee.
0: We hebben een dode lijn.
1: We hebben een dode lijn vandaag.
0: Nee, dat valt wel mee. Maar dit is iets met een computer daar waar jij zit.
1: Ja, klopt. Dus ik kan eventjes niet bellen, maar waarschijnlijk zometeen wel. Maar ik dacht, dat kunnen we alsnog wel gewoon een vroege vogel doen. Want we hebben genoeg mensen er eigenlijk opgegeven.
0: Ja.
1: Dus bij deze, Rebecca. Want er zijn gelukkig ook wat vrouwen die zich gemeld hebben.
0: Oh, Rebecca.
1: Dus Rebecca, die is de vroege vogel van vandaag.
0: Oh, wat leuk. Rebecca, gefeliciteerd.
1: Ja.
0: Ja, normaal gesproken vraag ik je even wat je wil horen. Dus dan zet ik even wat op. Dat is ook geen probleem. Maar ja, waar het niet dat we dus nu even niemand aan de lijn hebben. Nou, het heeft ook te maken met, we zitten even niet in onze eigen studio.
1: Nee.
0: Hè?
1: Nee.
0: Dus we zijn afhankelijk van derden in dit geval. Dus laten we kijken of die lijn in ieder geval ergens in de ochtend weer wat die weer doet. Dat zou wel lekker zijn. Maar Rebecca, die gaan wij in ieder geval wel blij maken. Die gaan we het opsturen.
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dank voor het meedoen allemaal. Vroege Vogel hebben we morgen weer natuurlijk. Morgen weer een nieuwe ronde. Zometeen in het volgende uur dan hebben we ook onze tweestrijd. Dat hebben we. Vanochtend hebben we Tom, als het goed is, ook nog.
1: Ja.
0: Met zijn laatste entertainment nieuws. En ik zag net een hele mooie, schattige, lieve foto van een kleine Tinia op het internet.
1: Ja, lieve! Oh ja, echt, ik vind mezelf daar ook echt heel schattig.
0: Nou, de blosjes op je wangen, die maken het af.
1: Ja, en de half kale kop, maar dat is dus zo. Dat is wel misschien nog wel een leuk feitje.
0: Feitje
1: kinderen die, net als ik, die krullen hebben van zichzelf, van nature.
0: Ja.
1: Die zijn dus heel lang kaal. En die krijgen dus wat latere. Ja, ik ben ook echt heel lang kaal geweest. En dan op een gegeven moment komt er in één keer een bos krullen uit je hoofd.
0: Oh.
1: En dat zie je dus hier ook een beetje. Want je ziet echt nog, zeg maar, dat ik eigenlijk een soort inhalme XL heb.
0: Ja.
1: En dat dan daarbovenop wat krulletjes groeien. Dus toen is dat een beetje. Dat ik, ja, ik weet, volgens mij was ik daar al anderhalf of zo. Misschien wel bijna twee zelfs.
0: En toen was je nog half kaal. Dus ergens hebben wij wel de lichte link.
1: De lichte link, inderdaad. Nee, maar dat is met de meeste kinderen die krullen hebben, die krijgen echt heel laat, laat haar, zeg maar.
0: Een dos haar, ja.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja, maar schattig, hè? Ja, zo'n bontje. Ach, echt. Ik
0: heb wel krullen, heb ik ook, zit ik te denken.
1: Heb jij ook
0: krullen? Ja, in mijn borsthaar. Daar zit het. Dus dan klopt dat wel, dat ik daar gekruld haar heb. En bovenop niks.
1: Ja, wel een lieve foto, hè?
0: Ja, een schattige foto. Nou, check het maar even op de Insta-story van Tinia. Ik heb het ook even gedeeld op Marcel van de Radio. Check het maar even. Dit is Lee Towers.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van jonge kalfjes. De dieren krijgen tijdens de dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. Volgens de NVWA moeten de kalfjes tijdens het vervoer worden geholpen bij het drinken.
3: Je moet ze stuk voor stuk moet je ze vastpakken en ze de melkvoeding geven om te zorgen dat ze ook echte voeding krijgen die ze nodig hebben.
2: De vervoerders krijgen een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen, anders volgen er boetes. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht in augustus 16,96 graden. Daarmee is het samen met juli 2023 de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Het aantal jongeren dat lid is van een bibliotheek is vorig jaar met ruim een vijfde gestegen. De stijging komt deels doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. Volgens de KB Nationale Bibliotheek heeft de BIEB ook een belangrijke sociale functie.
4: Bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Een ontzettende diversiteit aan activiteiten. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken.
2: Vorig jaar kwamen er 35 bibliotheken bij. Er zijn er nu bijna 1300 in Nederland. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de Rus Karin Khachanov. Het weer, vanmorgen geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Een graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe, dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS-journaal.
5: Dankjewel, Dorald. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Met file op de A2 Den Bosch naar Utrecht tussen Hindham en Geldermalsen. 3 kwartier extra rijden. En een minuutje of 10 heb je op de A30. Dat gaat niet goed, daar zijn bergingswerkzaamheden. Van Barneveld naar Ede tussen de aansluiting met de A1 en Barneveld Noord. Daar is de weg dicht. Je kan het best omrijden bij knooppunt Beekbergen via Arnhem over de A50 en de A12. En de andere kant heb je file van Ede naar Barneveld voor de aansluiting met de A1. Een minuutje of 10.
1: Marcel de Vries.
5: Wie niet weg is, is gezien. Goedemorgen.

0: 8 over 7, het is de donderdag van 10 september. Met onze Tinia in Hilversum.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Marcello die zit hier in de thuisbunker, thuisstudio, piratenschuur. Want ik mag niet auto rijden. Dat is ook wat. Tenminste, wordt geadviseerd, je mag niet deelnemen aan het verkeer. De komende week staat er ook bij, maar dat ga ik natuurlijk niet doen.
1: Nou, nee. Je hebt nu dadelijk, wat is het, vier dagen. Vier dagen dag.
0: Ja. Ja, met het weekend erbij, dan is het maandag, dan zal dat wel een beetje meevallen, toch?
1: Ja, dat denk ik ook. Lijkt me wel.
0: Geen idee. Ik ben nog niet, ik voel me nog niet aangeschoten.
1: Nee? Oké, okay, gelukkig. Nee. Misschien duurt het. Het kan goed zijn dat je pas over 3 dagen hier pas iets voor werkt.
0: Dat ik dan een beetje tipsy word. Ja. Toch? Nee, al ben je gek.
1: Nee, maar kan goed zijn dat het even moet inwerken of zo.
0: Ja.
1: Want dan moet je het 1 keer per dag pakken of 2 keer?
0: Ja, 1 keer per dag.
1: Eén keer per dag, ochtends.
0: Ja.
1: En is het dan niet beter om dat dan gewoon 's avonds te pakken dan?
0: Nou, dat staat, dit wordt voorgeschreven voor 's ochtends. Maar mocht je er toch last van hebben, zeg maar, dan kun je het ook 's avonds doen.
1: Oh, nou, dat zou ik wel sowieso doen.
0: Ja, maar dan is er weer de kans dat je niet kan slapen. Ja, maar dat is, ik slaap altijd zo lekker.
1: Oh, ja.
0: Ik heb geen last van slapen. Mijn slaap is me heilig. Dat vind ik heerlijk.
1: Ja, dat moet je niet doen. Dan zou ik het lekker 's ochtends pakken.
0: Dat denk ik ook, ja. Ach, we gaan het meemaken. Het is allemaal niet zo erg, hoor. Dit is try before you die hier, zo klinkt. Ja,
1: ik ben echt ontzettend benieuwd.
0: Nou, ik hoop dat deze
1: wel voor je werkt. Want die vorige die werkte natuurlijk niet echt voor jou. Want toen kreeg je natuurlijk een beetje hartkloppingen van.
0: Hartkloppingen, ja. Gejaagd gevoel. Ja. Alsof ze achter me aan zaten. Ja, maar echt serieus. Ja. Dat was een heel raar gevoel voor mensen die denken van, gaat dit over? Ik heb onlangs is ADD geconstateerd. Nou ja, dat is niet zo erg. ADD, ADHD. Heel veel mensen hebben dat. En daar kun je iets voor nemen. Kijk, je moet het zo stellen. Dus voorstellen. Als jij 10 jaar... Dit is een mooie uitleg, denk ik. Als jij iets moet halen uit je geheugen. Ja? Dus laat ik jou vragen. Oké, in welk jaar ben jij geboren? Dan gaat er nu bij jou in je hoofd. Laten we het even spreekwoorden doen, zeg maar. Gaat er een laadje open van de kast. Die gaat open. Een laadje gaat open en dan zit in jouw geboortejaar. Mm-hmm. En dan pak je dat eruit en dan zeg je, ik ben geboren in
1: 1999.
0: Alsjeblieft, dan komt er het laadje en dan gaat het laadje weer dicht. Bij mij is die ladekast staat open. Heel veel laadjes staan open. En ik heb geen idee welk laadje ik moet pakken. Dus het is, je kan je voorstellen dat het een beetje chaotisch is.
1: Ja.
0: En met die pilletjes zou het kunnen...
1: Dat de laadjes dicht gaan.
0: Dat de laadjes weer een beetje geordend worden.
1: Dan hoop ik wel dat er een beetje WD-40 op zit, dat ze een beetje goed open gaan.
0: Dat ze niet open gaan. Dat is goed, ja.
1: Dat ze niet zo stroef open gaan.
0: We leveren de pilletjes, maar je krijgt er wel WD-40 bij. Dat is mooi. Ja. Goed nieuws voor de automobilist op de A28 bij Nijkerk. De Hardenbergenbrug is na spoedreparatie weer open richting Utrecht. Maandag werd de brug plotseling afgesloten, omdat zand en grind rond de pijlers waren weggespoeld en de veiligheid niet gegarandeerd kon worden. Richting Zwolle wordt nog gewerkt aan het weghalen van de verkeersmaatregelen. En dan gaat ook die richting weer open. Treinreizigers die moeten voorlopig rekening houden met veel grote spoorstoringen. ProRail die verwacht dit jaar opnieuw boven de afgesproken grens van 520 grote storingen uit te komen en denkt dat die norm zelfs in 2027 niet gehaald wordt. Oorzaken die lopen uiteen van technische problemen en extreem weer tot spoorlopers en dieren die op het, of tenminste onder het spoor doorgraven. Die zijn er ook natuurlijk. Volgens ProRail is meer preventief onderhoud nodig, maar daarvoor is onvoldoende geld. Alles weer met de knaken te maken natuurlijk. En wie denkt dat wonen in een dorp automatisch goedkoper is dan in de stad, komt bedrogen uit. Uit een onderzoek van NVM blijkt dat een dorpswoning gemiddeld zelfs €503.000 kost tegenover €487.000 in de stad. Vooral dorpen vlakbij een stad zijn duur. In afgelegen dorpen zijn juist nog de meest betaalbare woningen te vinden. Ja, nou, dat is echt waar.
1: Als je kijkt bij mijn vriend en bij mij in de buurt, dan is dat kan gewoon een ton schelen, man.
0: Bij hem goedkoper?
1: Ja.
0: Ja, maar wie wil daar ook wonen?
1: Ja, dat klopt. Het is echt de middle of nowhere. Dit is de middle of nowhere. Dat was
0: een open deur. Dit was een open deurtje, was dit. Nee, ja. Hij woont prachtig, want ik ben er vlakbij langs gefietst. Ik vind het echt een hele mooie omgeving waar hij woont.
1: Nee, ja, het is heel mooi. Alleen, ja, het is echt... ik zeg altijd, bij Zwolle rechtsaf en dan 20 minuten voor je uitstaren, 80 km/u. En dan kom je ergens in dat gehucht uit.
0: Ja, maar het is echt een hele mooie... Nee, het is een supermooie plek. Ook prachtig. Ja, maar
1: als je kijkt naar huizenprijzen, dat is echt wel een heel verschil.
0: Vind je, hè? Ja. Nou, ik had toevallig deze discussie gisteren bij ons op de redactie ook over prijzen. En nou, in het noorden is het dan wel betaalbaar. Toen zei ik, nou ja, dat vind ik dan weer niet. Dat is niet overal waar. Maar je hebt hier bijvoorbeeld bij ons in de stad, zijn de huizen ook duur. Maar ga je hier naar boven, ja, dan ga je richting het wat, zeg maar. Ja. Dan kom je op een gegeven moment bij Moddergat. Zo heet dat plekje. Peersers Moddergat. Het zijn twee dorpjes. En, maar ja, daar kosten de woningen dan weer in verhouding niet zoveel. Maar ja, dan woon je ook in the middle of nowhere.
1: Ja, dan woon je ook echt bijna nergens, zeg maar.
0: Ja, ook prachtige natuur. Maar ja, je moet niet... meestal zit je werk dan heel ver weg, lijkt mij. Ja, of je moet het bij huis hebben. Nou ja. Vandaag af en toe zon, vanmiddag meer wolken, meestal droog. Het wordt zo'n 20 graden op deze 10e september. Zo meteen dan hebben wij weer een tweestrijd. Heb je al een leuk liedje bedacht, of niet?
1: Ik ben nog in over.

Ja, dat zou tof zijn als je zometeen even meedoet met onze tweestrijd. Je mag namelijk stemmen op één van de liedjes. Dat kan heel gemakkelijk, gratis bovendien. Die handige app van de publieke omroep voor alles wat met geluid te maken heeft. NPO Luister, daar zitten wij in met SterrenNL. En die app die moet je zometeen gebruiken. Mocht je nog niet hebben, even downloaden. Dit is de Sound Selection, de Mississippi.

0: Samuel Welten, Russo en Boom. Wingman. Kun je als vrouw ook een wingman zijn? Nee toch? Dan ben je toch een wingwoman ben je dan. Winglady. Je bent de... Tinus.
1: Ja.
0: Oh, daar ben je. Waar
1: ja,
0: was jij?
1: Ja, ik ben er.
0: Zat je onder de tafel of zo?
1: Nou, ik moest even de open haard nog aanzetten op de televisie hier achter me. Ik vond het zo ongezellig hier.
0: Voor levensbelang is dat het. Ja.
1: Nee, ik zat even te klooien met mijn oortjes.
0: Deze wingman hebben we wat mensen. Welkom.

0: Er mag, wat zeg ik, er kan gestemd worden in de NPO Luister-app, want de stemming is reeds zichtbaar. En dat betekent dat het polletje daar is en je stem achter kan laten voor 10 jaar.
1: Ja, ik ga vandaag voor een classic van Guus Meeuwis, Brabant. Hey.

0: Ooit.
1: En dan denk ik aan Brabant.
0: Waar brandt nog licht?
1: Daar brandt nog licht.
0: Ja, energieverspillers daar in Brabant. Daar brandt altijd licht. Of is het inmiddels is het LED? LED there be
2: nou,
0: light.
2: Vooral LED, denk ik.
0: LED. Oké, okay, dan hebben we nog een tegenhanger van Team Marcel. Komt ook met een liedje. En ik heb gekozen vandaag omdat het Piratendonderdag is voor deze.
1: Oh, het is

0: Tweestrijd.
1: Ja, ja, ja, ja. Dat is de tweestrijd van vandaag. Brabant Guus Meeuwis voor team Tinia. Onze poes en buurmanskater voor team Marcel van de Evening Stars. Je mag je stem achterlaten en daar heb je alle tijd voor. Als je denkt, van, nou, kom er nu even niet uit. Rustig aan, je hebt als het maar voor, laten we zeggen, 5 voor 8.
2: Ja, zoiets.
1: Zoiets, ja. Gaat het, jonge dame?
2: Ja, ik ben echt zo verkouden, dat is echt niet normaal. Maar dat ik heb nu wel een beetje meer het idee dat het een beetje loskomt. Dus daar heb ik nu eigenlijk voornamelijk last van.
1: Moet je verstomen?
2: Ja, dat zei mijn moeder gisteravond ook al.
1: Hadden we dit moeten regelen, dat er even iemand in de uitzending voor jou even een klein stoomdingetje moest.
2: Zit ik hier te stomen?
1: Stomen boven het mengpaneel.
2: Dat lijkt me ook niet heel handig.
1: Dat weet ik niet. Geen idee als het me oplost voor je.
2: Toch? Nee, het is meestal wel, als het loskomt, dan zeggen ze altijd wel dat het dan een beetje overgaat, toch? Dan, dat is de laatste fase van de
1: verkoudheid. Als het loskomt, dan komt het over. Ja, ja hoor, dan ben je weer het mevrouwtje ben je dan. Marieke is er ook bij, maar dit is een gek appje wat hier is. Want op het einde van het appje staat niet Marieke namelijk. Dat is hier. Goedemorgen luidjes, vandaag een dagje poedermelk pendelen. Groetjes Ries uit Deventer. Dus Marieke, Ries. Dit is dus waarschijnlijk een man die de app van zijn vrouw gebruikt.
2: Dat zou kunnen, ja. Of de nickname van zijn vrouw.
1: Maar
2: dat hij gewoon onder zijn vrouw gaat appen in onze inbox.
1: Ja, maar dat is heel gek, want dan weten wij niet wie appt.
2: Nee,
1: wie heeft nu geappt dan eigenlijk?
2: Ik heb geen idee.
1: Dit is hetzelfde als de man en vrouw die een gezamenlijke Facebookpagina hebben.
2: Ja, dat hebben wij als in de app hebben dat sommige mensen ook. Die hebben ook een gezamenlijke naam. Maar dat is dan wel weer wat overzichtelijker. En dan weet je van, dat zijn...
1: En je ouders dan?
2: Mijn ouders?
1: Ja? Of doen die dat niet aan?
2: Ja,
1: dan
2: mijn moeder
1: geen socials.
2: Mijn moeder die heeft Instagram. En dat snapt ze tot op zekere hoogte, snapt ze dat redelijk. Maar daar blijft het ook bij. En mijn vader die heeft dat allemaal niet. Want echt, ik moet mijn moeder nog steeds 1000 keer dingen uitleggen hoe alles werkt. Ik had zelfs pas, je hebt zeg maar altijd als je je stories hebt op Instagram, hè, dan open je dat. En dan wil je iets plaatsen en dan zie je zeg maar daaronder je fotoalbum. Dus daaruit kan je foto's selecteren.
1: Wat bedoel je?
2: Nou, als je een story wil plaatsen op je Instagram, gewoon een kale story, dan ga je meestal naar links onderin naar het afbeeldingje en dan kun je foto's selecteren welke dat je op die story wil plaatsen.
1: Klopt, ja.
2: Mijn moeder zag dat dus en die klikte daarop en die zegt Tinia, al mijn foto's staan op Instagram. Hoe kan dat? Ik heb niks gedaan. Al mijn foto's staan op Instagram. Ik zeg, en ik kreeg het gewoon niet uitgelegd dat dat gewoon haar fotoalbum was. Dat ze daar kon selecteren om het dan te plaatsen. Maar ze snapte er niks van. Ze dacht dat al heel haar fotoalbum op Instagram stond.
1: Wat een goed verhaal dit.
2: Ja.
1: Ze dacht, ik ben gehackt. Ze hebben alles erop gezet.
2: Ja. Maar mooi, ja, dat was gewoon haar fotoalbum die ze dan ziet, zeg maar. Ja,
1: ja, ja, ja. Ja, ja. Maar ja, dit is wel mooi, social media en oudere mensen. Want je hebt natuurlijk ook wel ouders. Ja, ik niet hoor. Ja, ik heb wel ouders, godzijdank. Maar niet diegene die bijvoorbeeld heel veel posten. Ik kan me ook voorstellen dat je misschien een vader of moeder hebt... die heel veel posten, als in heel veel onzinnigheden. Die overal op reageren zo. Dat je als kind doodschaamt. Dat je denkt, god, wat doen we hier nou?
2: Ja, dat doen een beetje... Dat doen eigenlijk een beetje de mensen die een beetje onder de leeftijd van mijn ouders zitten, denk ik.
1: Ja?
2: Ja.
1: Oh ja. Nou, dat zou kunnen, ja. Of mensen die tijd te veel hebben, ja. Maar dat jouw vader heeft dus geen socials.
2: Nee, die snapt helemaal niet. Nee,
1: maar is hij ook nog... dan is hij misschien een beetje van de lichting zoals mijn vader. Die heeft ook heel lang, volgens mij nog steeds niet, een pinpas. Heeft hij niet.
2: Oh nee, dat heeft mijn vader wel. Maar,
1: dat wel?
2: Ja, dat wel. Maar hij is voor de rest heel goed met de computer, hoor. Echt met mail en weet ik het allemaal wat. Daar is hij allemaal best wel handig in.
1: Ja.
2: Maar op de social, daar zoekt hij het niet.
1: Prachtig verhaal dit. Ja. Al die foto's op Instagram.
2: Ja, ze dacht echt dat al haar foto's. En dan had ze net van die mooie selfies gemaakt van haar, weet je wel. Van een screenshot, weet ik veel.
1: Staat op Instagram.
2: Ja, het staat allemaal op Instagram.
1: Mooi, hè? Prachtig. Nou jongens, tweestrijd is gaande. Het zou fantastisch zijn als je even een stemmetje uitbrengt op Brabant van Guus Meeuwis of onze poes en buurmanskater van de Evening Stars. En dit is Jan.

0: Rutger van Barneveld, Zomer, Zon en Strand. Heeft het succes lekker aan zijn kont hangen deze weken.
1: Marcel in de Morgen. Twee strijd.
0: Staat namelijk met twee liedjes in de top 3 van de top 25. Kijken hoe dat komende vrijdag is. Als ik een weekje, in ieder geval deze week, de top 25 vervang voor Jan Paparazzi. Want die is even de batterij aan het opladen. Die hoor je volgende week weer hier op Sterren.

0: Deze is voor team Tinia, lekker meezingetje. En de andere is voor team Marcel uiteraard. Piratenplaatje, aangezien het Piratendonderdag is.
1: Oh, het is gewoon met een schandaal. We maken die beesten een kabaal in de tuin.
0: Evening Stars. En we zingen...
2: Miauw, miauw.
0: Laat het weten, je kan stemmen nogmaals heel eenvoudig in de luister. De andere is voor team Marcel uiteraard. Piratenplaatje, aangezien het Piratendonderdag is.
1: Oh, het is gewoon met een schandaal. We maken die beesten een kabaal in de tuin.
0: Evening Stars. En we zingen...
2: Miauw, miauw.
0: Laat het weten, je kan stemmen nogmaals heel eenvoudig in de luister-app. Vraag af en toe zon, vanmiddag

0: De vervoerders krijgen een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen, anders volgen er boetes. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht in augustus 16,96 graden. Daarmee is het samen met juli 2023 de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas.
1: Dankjewel, Dorald. Verkeersinformatie van de ANWB. Dagelijkse files die hier ontstaan op de bekende wegen. Er zijn een paar opvallende, onder andere de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen-West en Knopendijl. Door een ongeluk 51 minuten, daar is de weg dus weer vrij gelukkig. Ongeluk op de A16 Breda-Rotterdam. Voor Knopend Ridderkerk heb je 31 minuten. En de A16 Rotterdam-Breda. Voor Knopend Ridderkerk door een ongeluk 16 minuten. Dat is ongeluk overigens met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn daarom afgesloten. Succes onderweg.
2: NPO Sterren NL. Nederlandstalige muziek.
1: Zometeen hoor je Yves Berendsen na René Kars.

0: heet Verlangen. Heb jij het origineel wel eens gehoord, Tinia, van Clouseau? Want ja, daar is het van natuurlijk.
1: Ja, ik heb het wel eens gehoord.
0: Wel eens.
1: Maar
0: wel
1: het
0: eens.
1: Zit niet helemaal op mijn...
0: Nee,
1: mijn
0: op de radar meer.
1: Op de radar,
0: nee. Okay.
2: Maar jij was alleen maar een verlangen.
1: Oh.
2: Je was niet
0: ja,
2: meer dan
0: een beetje snel gaat hij.
1: Ja.
2: Je was een
0: En dat is dus het mooie, dat mensen dat vaak zeggen, vooral jongere mensen zeggen dat... Joh, wat is dit nou weer? Dit is een slechte cover, is dit? Nee man, dit is het origineel. En daar hebben ze dus die versie van onder andere Yves dus, want er zijn meer die het hebben gedaan, daarvan afgeleid. Dit ligt eraan ten grondslag. Verlangen van Clouseau. We zitten in een tweestrijd en de vraag die iedereen heeft natuurlijk... Tinia,
1: ja.
0: Beste Tinus.
1: Zo, ja.
0: Welke plaat heb je?
1: Ik ga vandaag voor Brabant van Guus Meeuwis.

0: Er kan gestemd worden in de app. Dan denk ik aan Brabant. Daar brandt nog licht. Maar je kan ook stemmen op deze. Oh, het is gewoon weg een schandaal. Waar die beesten een kabaal. In de tuin. Evening Stars. Onze poes en buurman Skater.
1: Dit is Marcel in de Morgen.
2: Goedemorgen.
1: Twee strijd.
0: Stemmen doe je in NPO Luister. En dat kan nog een 10 minuten allicht. 12 minuten. Dus doe je best en laat je stem achter. Het is nog niet beslist hoor. Het is niet dat... er loopt altijd eentje voor, maar... 9 van de 10 gevallen, maar het is nog haalbaar allemaal, Pinia?
3: Ja, zeker. Er kan nog voor alles gebeuren. Maar ik zou zeggen, stem vooral op Guus Meeuwis.
0: Ja, dat is logisch dat jij dat zegt. Ja, ja, ja. Straks hebben we nog Tom. Die gaan we even spreken voor het laatste entertainment nieuws. Later in deze uitzending. Is er veel entertainment nieuws? Nou ja, Roxy natuurlijk. Dat is natuurlijk wel muzikaal gezien het gesprek van de dag. Dat is toch heel knap wat die meid gisteren heeft gedaan.
3: Niet normaal. Dit is echt waanzinnig.
0: Ja. Dat is enige vrouw ook, Nederlandse vrouw... die gewoon de Johan Cruijff Arena gaat spelen. En dan ook nog binnen recordtempo uit wil komen. Zou ze een tweede show doen, denk je?
3: Ja, anders was dat denk ik toch al wel bekendgemaakt.
0: Nou, dat denk ik. Dat hoeft niet, hoor.
3: Nee,
0: dat is wel een keuze. Daar moet je goed over nadenken. En dan moet natuurlijk ook... Ja, ze hebben wellicht wel gekeken van... joh. Is de datum ervoor of de datum erna, is die beschikbaar? Dat zal altijd, maar
3: ja, het is
0: ik denk
3: wel...
0: ook dat het heel veel geld kost. En je moet echt heel veel mensen hebben die dan ook die tweede show nog... Kijk, zij kunnen wel zien natuurlijk hoeveel hebben er in de wachtrij gestaan.
3: Ja. Nou ja, dat is natuurlijk wel zo. Kijk, ze heeft 4 keer Ziggo Dome uitverkocht en dat is natuurlijk 1 keer Arena. Dus ja, die Arena, daar had ik me niet over verbaasd dat dat niet uitverkocht zou raken. Nee, maar of voor een tweede keer...
0: Ja, dat zou wel wat zijn.
3: Ja, het is er ook zonde als je dan toch wel een aantal lege stoelen hebt in de arena. En dat kan ik me niet voorstellen hoor, bij Roxy Dekker, maar...
0: Nou ja, ben je 2 keer, dat zijn een hele hoop mensen.
3: Dat zijn echt een hoop mensen.
0: Maar we hadden het er gisteren wel over op de redactie en het is wel, ze hadden wel gelijk. Want het is natuurlijk wel heel vaak dat bijvoorbeeld een dochter uit het gezin, die wil er naartoe. Maar dan gaat moeders toch mee.
3: Ja, of vaders.
0: Of vaders, ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, zeker wel. Ja, ja, ja. Dat is vaak. Dus je hebt al snel 2.
3: Ja, je verkoopt er gauw 2 tickets.
0: Maar zou jij gaan? Je hebt geen tickets nu.
3: Nou ja, ik heb gisteren wel een beetje naast de pot gepist inderdaad. Maar ja, als er nou nog een tweede show zou komen...
0: Oh, dan wel.
3: Dan zou ik misschien wel overwegen om een kaartje te kopen. Want ik moet wel zeggen, ik had wel een beetje FOMO gekregen van die shows.
0: Nou, Roxy...
3: Van afgelopen weekend.
0: Zet hem open, die tweede show, vooruit. Ja. Dan hebben onze 10 jaar ook nog een leuke... En anders ga je toch lekker in april volgend jaar naar Frans Bauer.
3: Ja, daar ga ik ook heen. Dat heb ik mijn vader cadeau gegeven voor zijn verjaardag gisteren. Ja, dat was het cadeau gisteren, ja.
0: Ah, wat leuk.
3: Nou ja, ik zeg onder voorbehoud, want ik moet natuurlijk nog wel even door die kaartverkoop zien heen te komen. Maar,
0: je hebt ze nog niet.
3: Nee, ja. Vandaag is het wel goed voor de mensen die de nieuwsbrief van Frans hebben... of al eerder tickets hebben gekocht. Dan, ik zit volgens mij niet in de nieuwsbrief, maar... Oh. Dan kun je vandaag is de pre-sale volgens mij om 10:00.
0: Oké, ja.
3: En dan even kijken. Ja. Dan is volgende week op 14 september. Dan kan de rest kan kopen.
0: 14 september, dat is dit weekend. Ja. Lijkt mij ergens.
3: Dus vanochtend om 10:00 is de pre-sale.
0: Oké. Nou, dan hoop ik niet dat jij naast de kaarten gaat grijpen. Anders moet je nog een reserve cadeau inzetten.
3: Ik weet niks voor de rest.
0: Nee, het is ook lastig altijd.
3: Ja.
0: Man. Jeffrey Hasten hoor je zo meteen met Loco. 7:15, NPO Sterren NL. Dit is Marco Borsato. En als de wereld van ons is.
4: De hele wereld is gek. We leven hier met miljarden. Geel, blank en...

0: nog een paar minuten om te stemmen op Guus, Brabant of... de Evening Stars. Onze poes en buurmanskater. Wat gebeurt er dan vaak? Zingen mensen mee? Of is het... Nee, het is niet meezingen, het is mee miauwen. Is het miauw, miauw. Onze poes en buurmanskater. Laat weten waar heb je zin in. Zo meteen over een minuutje of drie. Dan gaan we bekendmaken welk liedje gewonnen heeft. En dat gaan we uiteindelijk even draaien. Nieuwe muziek, dat is er ook. Ik heb namelijk Andy van der Leek en John Soet. Die hebben een hit. Dat lijkt in ieder geval zo. Met dit liedje Moe van de Malibu.
1: Ik lig hier op het strand. Met mijn kont in het zand. Ik heb John met me mee.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach, doe nog maar een malu.

0: Ja, dat was het inderdaad. Lara Mila en Had ik jou maar nooit gezoend. Bijna 8 uur, dat betekent dat we een winnaar hebben in de tweestrijd. En Tinus.
1: Ja, met 56% van de stemmen heeft gewonnen. Ja, grote voorsprong. De Evening Stars met Onze Boes en Buurmans Kater.
0: Jee.
1: Nee, het is wel een hele leuke plaats. Ja, terecht gewonnen. Terecht. Terecht.
0: Zo. Uit jouw mond.
1: Vind ik. Ja, kijk, weet je, Brabant Guusmeeuw is ook een topplaat. Maar ja, dat is... Ik terecht.
0: Oké.
1: Dit betekent trouwens dat het nu... wat is het? Woensdag? Het is, nu
0: het is donderdag is het.
1: Oh, donderdag.
0: Een gekke dag is het.
1: Oh ja, het is een gekke dag, ja.
0: Gekke dag.
1: Wat is het nu? Volgens mij
0: ja, ik heb geen idee wat de stand heeft staan.
1: 3-1 volgens mij.
0: 3-1, ja. Weekwinst dus ook.
1: Jeetje. Nou, lekker dan.
0: Ja, nou, lekker weekje,
1: nou,
0: jongens.
1: Gefeliciteerd.
0: Gefeliciteerd, dankjewel. Bedankt voor stemmen. De Evening Stars hebben we dus. Onze

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen verwacht dat ook volgend jaar er meer dan 520 storingen zullen zijn. President Trump belooft elke Amerikaan $5000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. Die toezegging deed hij op de eerste Republikeinse midtermconventie ooit. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er in de peilingen niet goed voor. Daarom kwam Trump met zijn belofte. Naar eigen zeggen vanwege zijn enorme economische successen. Hij zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Ook is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. Sommige commentatoren spreken van omkoping. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht. En nam het aantal bibliotheken toe. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Toch kijkt van der Zandschulp terug op een geslaagd toernooi.
3: Ik ben nu 6 weken weg geweest ongeveer. Misschien net iets langer. En heel veel goede wedstrijden gespeeld. Veel potten gewonnen. Veel close wedstrijden ook gewonnen. Dat is alleen maar positief. En hier natuurlijk een heel mooi resultaat neergezet.
2: Het weer. Vanochtend geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Een graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS-journaal.
4: Super, dankjewel Dorald.
5: Hoe is het met de situatie van de weg over de totale lengte?
4: Nou, in totaal 477 minuten, 271 kilometer. Dit zijn de bijzonderheden. De A2 Den Bosch naar Utrecht. Voor Waardenburg heb je een half uur extra rijden. De A2 Utrecht-Den Bosch. Voor Knooppunt Empel 17 minuten. Wegdek daar in slechte toestand. Rechte rijstrook is gesloten daarom. De A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht Centrum. De afrit heb je 3 kwartier. En de A16 Rotterdam-Breda tussen Terbrechtseplein en Knooppunt Ridderkerk. Door een ongeluk met de vrachtwagen 2 rijstroken dicht en een half uur extra rijden.
1: Marcel de Vries.
4: Zet hem op door de donderdagspits. We zijn er tot 1:10 vanochtend met de ochtendshow Marcel in de Morgen. Zometeen heb ik Monique Smit voor je. Eerst de Afro Bros met John West, Billy Dans en Mank.

0: één kun je niet staan. En dat zegt onze tiener standfeest ook altijd. Die had richting die feeststand ook met één gedachte. Dat is van God los. Let's go. Dat is wel jouw motto toch, tiener, of niet?
1: Jazeker.
0: Rammen met die handel. Tieners tentfeest. Dit weekend is er weer in een tentfeestje.
1: Ja, een heel groot tentfeestje zelfs.
0: Oké, dus tentfeest is dit XL.
1: Ja, volgens mij is het... ik ga naar het concert van de maal natuurlijk.
0: Ja.
1: In Dalfsen. En wat ik van mijn vriend begreep was... is dit de grootste tent die er is in Nederland.
0: Oké.
1: Ja, hij is zelfs zo groter dan de megatent op de Zwarte Cross.
0: Dit is niet normaal.
1: Maar goed, dat zijn de woorden van mijn vriend, hè?
0: Sorry, wat? Hé?
1: Dat zijn de woorden van mijn vriend, die zei dat. Maar of het nou echt zo is... Dat,
0: ja, die moet je altijd in twijfel trekken, die woorden van je vriend. Dus
1: af en toe wel, ja.
0: Ja, zeker.
1: Nee, maar het is in ieder geval weer tentfeest. Ik heb er zin in. Ik hoop dat mijn verkoudheid ook een beetje wat beter wordt, maar...
0: Ik was graag meegegaan, maar ik heb... Wanneer is dat?
1: Zaterdag.
0: Zaterdag. Ik heb zaterdagavond een etentje.
1: Oh, ook lekker.
0: Met een goede vriend. Mooi.
1: Leuk.
0: Ja.
1: Geen een vriend of een vriendin?
0: Nee, met een vriend. Met een, met een goede vriend. Ja.
1: Oké. Okay.
0: Kan ik wel zeggen, dat durf ik wel te zeggen.
1: Ja, gezellig.
0: Even een lekker hapje mee eten. Even wat nieuws van vandaag. Supporters van FC Utrecht die mogen zondag gewoon mee naar de uitwedstrijd tegen Excelsior. Maar alleen met een georganiseerde supportersbus. Zelfs met de auto naar Rotterdam reizen, dat mag niet meer. Nou, wel naar Rotterdam, maar niet naar de wedstrijd. De maatregel volgt na de ongeregeldheden tegen Go Ahead Eagles. Waarbij Utrecht supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. En de wedstrijd daarna werd gestaakt. Veel automobilisten die blijken zonder het te weten een soort mini-koelkast in hun auto te hebben. Bij verschillende merken kan het dashboardkastje namelijk worden gekoeld met lucht van de airco. Vaak hoef je alleen een verborgen ventiel of schuifje in het kastje open te zetten. Een echte koelkast is het niet, maar een flesje drinken of je lunch blijft wel langer koel. Dit meen je niet.
1: Ja, dit is nieuws van gisteravond, ongeveer begin van de avond. Ik dacht, ik moet dit even meenemen, want ik heb me hier enorm overbaasd. Want dit is dus niet al bij de luxe auto's, ja ook. Maar ook gewoon bij de alledaagse auto's die iedereen heeft.
0: Ja.
1: Ja, er zit ergens, je moet kijken, want niet iedere auto heeft het... maar er zit ergens een soort schuifje of een knopje in je dashboardkastje.
0: In het kastje?
1: Ja, in het kastje, aan de zijkant of onder ergens. Dan moet je even goed voelen en zoeken. En dan gaat daar zeg maar de koude lucht in van de airco. Ja, dit is echt...
0: Ik weet 1000% zeker dat er nu mensen aan het grabbelen zijn in het kastje. Eerst die rommel eruit.
1: Ja, al die rommel.
0: Dat is nu gaande. Maar laat ons weten, is dat ook zo?
1: Nou, ja, daar ben ik dus wel benieuwd
0: naar. Dit?
1: Heb jij dit ontdekt? Stuur ook even een foto waar het zit. Ja, wat ik las in het artikel is dat het bij iedere auto wel op een andere plek zit. Dus je moet echt goed aan de zijkanten voelen en onder bij de randjes. Ja, het is echt zo.
0: Dit is een grap.
1: Het is echt geen grap. Gisteren stond dit nieuws.
0: Waarom wordt dat ons niet verteld als we een auto kopen? En u hebt ook een koelkast.
1: Ja, het dient niet echt als koelkast natuurlijk, maar het kan natuurlijk wel... Een groot deel van de tijd kan het koel worden gehouden.
0: Nee, ja zeg.
1: Ja, bizar hè? Ik dacht, dit moet ik even delen vandaag.
0: Oké, dus een verborgen ventiel of schuifje?
1: Ja.
0: Zit er dus in het dashboardkastje.
1: Ja, is knopje of schuifje.
0: Is er iemand die nu zit te luisteren, die dit eens even kan checken? En of het dan echt waar is, want ik wil het ook weten. Is er bewijs van? Heeft er iemand... Oké, hier zegt Ramon, die zegt, dit is al echt al heel lang. We hadden een Golf uit 2007, die had het ook al. En nu een Polo uit 2014 heeft het ook. Nou ja.
1: Ja, het is echt niet bij iedere auto zo, maar echt al bij een x-aantal merken zit het erin. En dat hoeft echt geen allernieuwste auto te zijn.
0: Nee,
1: inderdaad, zoals Ramon zegt.
0: Ja.
1: Ja, bizar,
0: zijn er meer
1: hè?
0: Mensen die dit hebben? Nou, hier Peter. Peter zegt, niet bij elke auto is zo. Dat zegt Tinia inderdaad ook terecht. Oké, ik ga dat straks gelijk even checken. Ja, ik mag niet rijden, maar ik kan wel even kijken natuurlijk. Ja. Nederlanders die denken massaal dat ze weten hoe ze uit de dode hoek van een vrachtwagen moeten blijven. Maar in de praktijk valt het flink tegen. 82% denkt veilig te handelen. Terwijl in een praktijksituatie slechts 32% daadwerkelijk de juiste plek weet te kiezen. Volgens Veilig Verkeer Nederland is juist de zelfoverschatting gevaarlijk. De veiligste plek bij een stilstaande vrachtwagen is rechts erachter. Zodat de chauffeur je kan zien. Ja, ik denk altijd spiegel. Je moet in de spiegel te zien zijn.
1: Ja, dat is het. Je moet altijd, als je de chauffeur ziet, dan ziet de chauffeur jou ook, denk ik altijd maar.
0: Ja. En even kijken. Armsteunkastje kan ook soms, zegt Marcel. Oh,
1: Dat heb ik dan weer niet. Oh, dat wist ik dan ook weer niet.
0: Zit dat daar ook in? Maar een ventieltje of zo? Of een schuifje?
1: Oh, Minke zegt, Marcel, het is geen grap.
0: Ja, maar ja, ik wil het ook zien.
1: Even is er kijken, iemand? Dave stuurt een foto.
0: Stuurt een foto. Ik wil het ook zien.
1: Oh ja, die heeft zo'n schuifje.
0: Nou ja, prek, ja.
1: Zo'n draaien, wat is het? Ja.
0: Nou ja, misschien heb ik onder een steen gelegen, maar ik heb dit nooit geweten.
1: Ja, maar ik wist dit ook niet, hoor, tot gisteren.
0: Nee. Nou, jongens, dit...
1: Bizar, hè?
0: Ja, dit is een openbaring. Dit is fantastisch. Het mooiste nieuws van de dag. Dit overklast alles. Schuifje in het dashboardkastje. Oké, het is je donderdagochtend. Dit is de ochtendshow. Marcel in de morgen. Vandaag af en toe zon, vanmiddag meer wolken.

0: Radio. Goedemorgen. Nou, meer foto's en welkom. Stuur ze maar even in. Ik hou van overtuiging, dus ik ben benieuwd wie er allemaal nog meer ventieletjes en schuifjes in het dashboardkastje hebben voor de koeling. Dit is Roxy Dekker.
1: Het

0: Nick en Simon en Onvoorstelbaar op Sterren NL.
1: Marcel in de morgen.
2: Schaftlijst.
0: Ja, straks is het weer tijd voor de schaftlijst. Dat doen wij over, laten we zeggen, drie kwartier. Een klein uurtje ergens daartussenin. Net na 9 uur dan hebben we de schaftlijst. En dan draaien we een aantal liedjes die zijn ingestuurd door een luisteraar. En dat kun jij ook zijn, dat kun jij ook doen. Iedereen mag het doen namelijk. Het lijstje kun je insturen via marcelindemorgen.nl. Maar als je nu naar onze website gaat, dan zie je het eigenlijk automatisch al. De schaftlijst met daarop de vraag, wat schaft de pot? Of eigenlijk, wat schaft jouw lijst? Wat zou je willen horen? Je mag je lijstje insturen nogmaals, marcelindemorgen.nl. En Tinia zegt altijd, ja, hoe meer lijstjes, hoe beter. Want we gaan dit nog wel eventjes doen, Tinia.
3: Ja, je hoeft echt niet te denken van, ach, ik kom toch niet aan de beurt. Nou, dat komt echt wel. Ja,
0: hoor. Marcelindemorgen.nl, daar kun je het achterlaten. Ja, dan moet ik toch nog eventjes terugkomen op die auto en met het koelvak. Dat is toch bijzonder dat zoveel mensen die het wel weten. Ja, waarom weet ik met mijn 45 jaar dat nog steeds niet?
3: Het
0: dat
3: is ook zelfs in werkbussen is het zo. Dus het is echt werkbussen. Niet alleen in personenauto's, het is ook echt in de werkbussen, ja.
0: Ja, want leg het uit. Jij zei net, er was in het nieuws inderdaad, dat... nou, wat was het nieuws?
3: Even kijken hoor, dan pak ik hem even bij. Even kijken. Oh, wat is het? Waar staat hij? Ja, oh, hier. Automobilisten blijken zonder het te weten een soort mini-koelkast in hun auto te hebben. En dat is dus bij verschillende automerken zo. Daarbij kan dus het dashboardkastje worden gekoeld door de lucht van de airco.
0: Bizar.
3: En hiervoor hoef je dus alleen maar een verborgen ventiel, knopje of schuifje in het kastje open te zetten.
0: Wat een hidden treasure is dit, jongens. Een hidden treasure hebben wij in de auto. Bij veel auto's. Ik heb hier een appje van Daan. Goedemorgen.
4: Ja, klopt. Ik had een Caddy uit 2015. En die had dat ook. Die had dan een wit draaiknopje. En in de zomer heb je een lekker koud handschoenenkastje. En als je hem in de winter vergeet dicht te doen, dan heb je een oven.
0: Heb je een oven?
3: Ja.
0: Oh, dan moet je knakworsten meenemen.
3: Oh, lekker.
0: Een blikje knakworstjes die erin gooien.
3: Ja.
0: Ja, en die voor de kachel, want dat is toch wel handig.
3: Zo.
0: Ja, je moet overal de mogelijkheden van inzien. Even kijken hoor, ik heb ook koeling in de armsteun, zegt Herman. In de armsteun ook, dat is toch fantastisch. Vergeet niet in de winter het schuifje dicht te zetten, ja. Oké, anders dan word je boterham en tosti. Zegt Michiel was dat.
3: ook handig.
0: Je moet het wel gebruiken waarvoor het... is bedoeld.
3: Maar het is je moet echt goed zoeken in je auto. Als je nu ook aan het zoeken bent of je hebt even je handen vrij en je staat stil langs staat geparkeerd. Ja. Het zit echt ergens in een randje of een hoekje of aan de zijkant of boven of onder. Het zit niet op een hele zichtbare plek.
0: Nee, maar Jim die stuurt ook een foto in onze app. Jim die zegt bijna elke auto met een airco die heeft dit. Die heeft een soort ventieletje inderdaad, stuurt hij. Maar ik vraag hem af. Kijk, wij zeggen nu van het is een mooi koelkastje. Maar is het hier ook voor bedoeld? Is dat ook waarom dat dingetje daar zit? Dat schuifje of dat ventieletje? Ja.
3: Ik heb geen idee.
0: Nee, dat inderdaad. Nou, ik vind dat een mooie hidden treasure. Ik geef dat ook graag even mee aan iedereen die nu zit te luisteren. Die denkt van, nou, potverdorie, ik wist dat ook niet. Zijn er überhaupt meer mensen? Of ben ik de enige op de... Of zijn wij... Je wist het natuurlijk ook niet, Tinia. Zijn wij de enige op de planeet die dit niet wisten?
3: Ik ben bang van wel.
0: Ja? Daar komen we echt heel onnozel over. Nou ja
3: misschien
0: maar.
3: Wel een beetje.
0: Dan maar. Maakt me ook niks uit. Ga even wat nieuwe muziek draaien, Tinus. En dat vind jij leuk.
3: Oh, leuk.
0: Nieuwe van Deon.
3: Oh, Deon. Ja, leuk.
0: Vind je mooi, hè? Dat liedje Jij.
3: Ja.

0: Quanna en Deon hadden we ervoor. Een troost voor jullie. Ik wist ook niet dat het bestond in het handschoenenkastje, zegt Mark. En ook Damien zegt dat. Ja, jullie zijn niet de enige. Ik ga straks zeker even kijken als ik weer in de auto zit. Ik zie je wel, we waren niet de enige.
1: Gelukkig maar.
0: Ja.
2: En Marcel, wat ga je zo meteen voor ons draaien?
0: Dat is even een goede vraag. En ik zet even de hulplijn in. Dat ben jij niet, Tinia. Sorry.
1: Oh, oké.
0: In dit geval. Nee, onze lieve luisteraars, die wil ik even inzetten. En die mogen binnen 2 minuten maar even laten weten graag. Wordt het nummer 1? Want ik wil even een classic draaien. Zo, echt even een classic. Nummer 1.
3: Ze zei toen, Rocky, ik was toch nog nooit zo
0: Rocky,
3: geweest.
0: Don Mercedes.
3: Ik weet niet wat er gebeurt.
0: Ik kan zelf wel kiezen, maar ik vind het leuker om even wat te draaien. Wat het collectief wil natuurlijk. 1. Rocky, Don Mercedes. 2.
4: De boer is troef
0: van normaal.
4: De boer is troef. De ene keer geen gladjes en de andere keer geen stroef.
0: Stroef. En dan hebben we nog een nummertje 3, even een tegenhangertje.
5: De Parade de Tetas.
0: Venga Boys, Parade de Tetas. Is inmiddels ook een behoorlijke classic. Dus 1, Don Mercedes. 2 stuur je in voor de Boerenstroef. En 3 stuur je in voor de Venga Boys. Ga ik heel snel bepalen, zometeen naar het nieuws. Weerverkeer hoor je 1 van deze 3.

0: Schijnt de zon misschien vandaag?
1: Let's hope so, Jan.
2: Goedemorgen, Marcel. Ja. Goedemorgen, Tinia. Goedemorgen, clubje. Vanochtend is het wisselend bewolkt, maar de zon is er ook redelijk goed bij. Eerst is het droog, later zou er toch een licht buitje mogelijk zijn langs de kust. Temperaturen 18 tot 21 graden. De wind doet het kalm aan en is zwak tot matig. En hierom de spreuk, ja. Als voor het laatst de koekoek roept, is de zomer weer versnoept.
1: Mooi. Mooi spreukje, Jan. Dankjewel. We gaan naar het nieuws, want het is inmiddels 8:30 geweest.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen verwacht dat ook volgend jaar er meer dan 520 storingen zullen zijn. President Trump belooft elke Amerikaan $5.000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. Die toezegging deed hij op de eerste Republikeinse midtermconventie ooit. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er in de peilingen niet goed voor. Daarom kwam Trump met zijn belofte, naar eigen zeggen vanwege zijn enorme economische successen. Hij zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Ook is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. Sommige commentatoren spreken van omkoping.
1: Ja, maar ja, dat is het toch ook. Ik bedoel, dat is toch letterlijk wat hij... Ja, dat zou hetzelfde zijn.
3: Daarom kwam Trump met zijn belofte, naar eigen zeggen, vanwege zijn enorme economische successen. Hij zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Ook is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. Sommige commentatoren spreken van omkoping.
1: Ja, maar ja, dat is het toch ook. Ik bedoel, dat is toch letterlijk wat hij... Ja, dat zou hetzelfde zijn, Tinia, als... Nou, de laatste...

0: dit met zijn nieuwe liedje. Check ook vooral even de symfonische sessie met Mart Hoogkamer op onze website. Staat alle informatie ook op de socials. Meerdere items daarover gedeeld. Check
1: en in de NPO Luister-app.
0: NPO Luister-app natuurlijk. Tieners, als ik jou niet had...
1: Ach.
0: Ja, verloren.
1: Verloren ben je dan.
0: Dan was de strijd bij voorbaat verloren.
1: Ja, en ik weet het nu helemaal. Omdat je mij natuurlijk genoemd hebt in jouw coaching. Jouw groep, jouw praatgroepje natuurlijk. Ja, nou, dit onthoud ik natuurlijk,
0: dit,
1: hè.
0: Ja, we moeten er ook niet te veel over hebben. Want misschien word ik nu een beetje weggezet. En doe ik mezelf natuurlijk, maar...
1: Ik ben Marcel, ik heb een probleem.
0: Als een of andere wacko. Maar dat is helemaal niet. Er zijn heel veel mensen die hebben dit. Echt, ja. Maar ja, ik heb jou inderdaad genoemd, ja, want jij bent soms wel mijn lifeline.
1: Hé, hey, maar hoe voel je je? Want je hebt nu... dit is wel leuk, want je hebt nu een beetje een soort van live, je pilletje of in ieder geval...
0: Ja, het is een experiment is dit.
1: Ja, we zijn eigenlijk een soort experiment ook aan het doen. Jij hebt ook voor de show heb je natuurlijk jouw allereerste proefpilletje heb je op voor je ADD.
0: Een
1: andere dan de vorige keer, maar merk
0: nou,
1: je nu...
0: Die vorige ging dus helemaal niet goed.
1: Nee.
0: Dat is dus één op de zoveel die daar last van krijgt. Nou, laat nou net Sjaki die één op de zoveel zijn. Dat mijn hart sloeg op hol. Ik dacht van, nou, dat laatste uur heeft geslagen. Weet je, magere Hein, die staat zo meteen voor de voordeur. Het is klaar. We vertrekken. Maar dat viel op zich gelukkig mee. Maar ik ben wel gelijk gestopt. En dan zei dus ook, ja, hier moet je mee stoppen. Dit lijkt niet goed.
1: Nee.
0: Dus heb ik een andere variant. Dus ik was al bij voorbaat wel sceptisch. Over, oh mijn god, wat gaat het doen met me? Maar ze hadden gezegd, van de kans dat dat weer gebeurt... is met deze variant wel anders. Dat is wel minder. Maar je hebt wel dat je een beetje het beeld krijgt, zeg maar, door je ogen... alsof je een half tot 0,8% promillage aan alcohol in je bloed hebt. Dat heb je niet, maar dat gevoel, zeg maar. Ja. En daarom zeggen ze ook, je mag dan eerst even niet rijden en zo. Dus ja, ik zit hier, maar ja, ik kan nog niet echt zeggen of het
1: zie
0: je
1: het beeldscherm al dubbel?
0: Ja, ik heb twee schermen, dus ik zie ze inderdaad dubbel. Maar nee, ik heb daar nog geen last van.
1: Nou,
0: dus dat
1: gelukkig.
0: Is mooi. Ik klop het ook af als het maar zo blijft.
1: Ja, hè? Ik hoop het voor je.
0: Ja.
1: Ja.
0: Het kan ook andersom zijn, hè, dat jij wat merkt. Dat je denkt, nou, hij praat nog sneller.
1: Ja, misschien ook wel, ja. En misschien dat ik nou niet meer alles hoef te onthouden voor jou. Dat zou ook al fijn zijn een keer.
0: Oh, dat zou mooi zijn.
1: Ja, dat zou mooi
0: misschien
1: zijn.
0: Misschien merken luisteraars wat. Dat kan ook nog.
1: Ja.
0: Verandert mijn stem ook. Word ik ineens heel laag. Of dat was al zo. Nou ja. Even kijken. Oh ja, van die auto's hadden we gehad. Er komen nog steeds berichten over binnen. Ik ga dat nog even checken. Er is iemand die zegt dat mijn merk het niet heeft. Ga jij nog even kijken in jouw moderne auto?
1: Ja, ik weet dus niet of mijn auto dat heeft. Want ja, ik heb natuurlijk wel een beetje een gekke auto vergeleken met de normale auto's die in Nederland rondrijden.
0: Ja, je hebt een rijdende computer.
1: Ik heb een rijdende computer. Dus ja, ik ga daar wel even kijken, want ik ben wel benieuwd.
0: Oké, check maar even. Nou, je kan sowieso prima naar buiten, want het is mooi weer. En ik dacht, als de zon schijnt,

0: Lona, 9:10. Goedemorgen, dit is Marcel in de Morgen op Sterren NL Radio. Zometeen na 9:00 dan hebben we de schaftlijst. Benieuwd welke lijstje we hebben en voor wie het is. En, gisteren hadden we een heel recente, tenminste allemaal recente hits. En kijken of dat vandaag gaat worden, kan alle kanten op gaan. Want wij bepalen niet, dat is aan jou. Je mag je eigen lijstje insturen op marcelindemorgen.nl.
1: Hallo, test, 1, 2... Is het alweer zo laat?
0: Ja.
1: Marcel.
0: Ja.
1: Tijd voor een piratenplaat.
0: Dat ga ik even doen inderdaad. Ik wil er even eentje doen van de Pioniers. Dat is wel leuk. Dit is celblog nummer 10.

0: dat zeggen ze wel. Dit was Senna en alles heeft een reden. Het is bijna 9 uur, zo meteen na 9. Dus schaflijst. Hebben we een beetje een leuk lijstje vandaag, Tines?
1: Ja, ik vind van wel. Ja, jij zeker. Wel. Leuk lijstje. Ja.
0: Nou, ik laat het zo meteen over me heen komen. We gaan het horen. Jannes hebben we zo meteen ook na het nieuws van 9 uur. Maar tot die tijd dit ensemble. Want dit is Team Rush Hour met Wesley Klein. Embrace. En dans voor mij.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Door Al Begens met het NOS Journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig. Daarmee wil Defensie sneller vijandelijk gevaar op het spoor komen, zoals spionagedrones. Het toestel, de Saab Global Eye, kan op grote hoogte vliegen en op lange afstanden in de gaten houden wat er gebeurt. Nu gebeurt dat nog in samenwerking met andere NAVO-landen, maar de AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO worden gezien als verouderd. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van kalfjes. De dieren krijgen tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. De vervoerders krijgen een jaar de tijd om de werkwijze aan te passen. Staatssecretaris Erkens zegt dat het kabinet zich ook blijft inzetten om de Europese regels aan te passen.
2: Nederland is wel een belangrijke speler in de kalversector in Europa. Dus we hebben best wel een rol waar andere landen heen kijken. En we houden wel de Europese inzet om de regels aan Europa aangepast te krijgen. Want als je alleen als Nederland de regels aanpast en de dieren gaan naar een andere locatie, dan schiet je op de korte termijn ook weinig op.
1: President Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Trump zei er niet bij waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Volgens de Vereniging van Openbare Bibliotheken doen bibliotheken veel om jonger publiek te trekken.
3: Dat kunnen leesclubs zijn, dat kunnen gesprekken zijn over young adult. Dat kan het aanpassen van de collectie zijn. Je ziet bijvoorbeeld steeds meer manga-collectie ook bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld avonden met schrijvers bezoeken.
1: Ook geven bibliotheken korting of gratis abonnementen aan mensen boven de 18. Het weer geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel droog. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
4: Super, Dorald de Vakman, dankjewel. We hebben verkeersinformatie van de ANWB met nog een paar meldingen. Nou, een paar, er staan nog wel een paar in het land, maar dit zijn de bijzonderheden. De A2, dat is Utrecht, de richting Den Bosch tussen Beest en Empel. 39 minuten, wegdek daar in slechte toestand. Rechte rijstrook dicht. De A15, Europoort richting Rotterdam. Dat is voor Alblasserdam heb je 60 minuten door een file op de A16. A16 Rotterdam-Breda, daar zul je mee hebben. Dat is Berkel en Rode Reis richting Knopend Ridderkerk. Daar heb je 3 kwartier door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht daar. Succes!
0: Marcel de Vries.
4: Toi, toi, toi. Ochtendshow tot 10 uur vanochtend met Tinia in Hilversum.
5: Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Justin de Wild zometeen op de radio. Die hoor je naar Jannes. En ga dan. En ook onderweg de schaftijd.

0: Marcel in de morgen.
1: Schaftlijst.
2: Ja, het is weer tijd voor de dagelijkse schaftlijst. En iedere dag is dat natuurlijk een ander lijstje. Want ingestuurd door weer iemand anders. En vandaag hebben we aan de lijn Tinia. Wie? Oh wie?
3: Ja, we hebben aan de lijn Patrick uit Molenaarschaaf. En Patrick is elektricien.
2: Patrick, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, dan kan ik heel stoer gaan doen en zeggen, ja, kleuren, kleuren, je bent elektromotor, klaar.
4: Ja, dat klopt ook.
2: Dat klopt ook. Nou, er komt nog veel meer bij kijken, toch?
4: Ja, zo af en toe wel, hoor.
2: Oké. Want, ja, wat doe je als elektricien? Ja, je kunt de kleurtjes aansluiten, maar je doet toch veel meer? Het is toch gewoon de hele aansluiting in een huis, of niet?
4: Ja, wij doen van alles. Kabelgoten, ja, alles buiten, alles.
2: Alles?
4: Ja, je bent er ook veel met andere dingen bezig inderdaad, ja. Maar ook heel veel kleur op kleur, ja.
2: Ja, oké. Maar andere dingen als kleur op kleur, wat is dat dan? Kabels trekken, ja, zorgen dat alles mooi wordt weggewerkt? Of?
4: Ja, mantelbuizen leggen door de grond of stortvloer te maken. Of,
2: precies.
4: Ook leiding, veel leiding ook, hè.
2: Nou, dat wilde ik dus even zeggen. Er is veel meer werk bij een elektricien dan ik hier even op hoor natuurlijk, Patrick. En waar heb je vandaag je klus?
4: In Groot-Amers.
2: En wat voor klus heb je?
4: In een bedrijfshal, meterkasten aansluiten.
2: Hey, kijk eens. Maar een bedrijfshal, dus daar komt ook meer bij kijken dan 230.
4: Ja, daar kom ik wel een beetje kracht bij kijken, ja.
2: Krachtstroom inderdaad. Ja, leuk man. En is het nu, want het is nu 11 over 9, is het nu schaftijd of heb je dat zo meteen?
4: Ja, het is nu zeker schaftijd.
2: Ja? Zit je alleen of met collega's?
4: Ik zit vandaag alleen in de bus, dus...
2: Meen je niet?
4: Het is een saaie dag, soort van.
2: Dit is inderdaad een saaie dag. Is er niet even een mooi plekje voor jou? Je moet echt in de bus zitten.
4: Ja, staan hier niet echt lekkere stoelen, dus... Dan maar in de bus, maar dat is
2: dan
4: ook altijd
2: goed. Dan maar in de bus inderdaad. Radiootje aan. Ja. En wat zit er in de broodrommel vandaag?
4: Vandaag waren het 2 bammetjes met roastbeef.
2: Hey, Tinia.
4: En een appeltje.
3: Lekker.
2: Ja, ik moet Tinia erbij halen, want ik hoor iedere ochtend hoor ik dit, roastbeef.
3: Ja, ik heb altijd roastbeef op een krekkertje zitten. Dan doe ik altijd wel een beetje zout overheen. Doe jij dat ook, peper en zout?
4: Nou, ik doe alleen peper.
3: Oh ja.
2: Peper, ja. Dat, lekker man.
3: Lekker.
2: Nou, je hebt groot gelijk. Geniet er even van. En een bakje erbij.
4: Ja, zeker.
2: Zo is dat. Nou Patrick, dan gaan wij de muziek verzorgen. Jouw muziek gaan we verzorgen, want je hebt die lijstje ingestuurd. En voor de mensen die nog een beetje tegen de drempel aanhikken, hoe makkelijk was het om dit lijstje in te sturen?
4: Dat is denk ik 2 minuten werk.
2: 2 minuten werk. Nou, zie, kijk eens even. Heb je zometeen nog een minuutje over, een paar minuutjes? Regel even die schaftlijst van jezelf. Doe dat op marcelindemorgen.nl. Wij gaan voor jou draaien, beste Patrick. Liedjes van Drukwerk met Lijn 10. Nou, daar maken we heel veel mensen blij mee, denk ik. Jan Smit, dan mochten we echt alles uitkiezen, want je vindt het hele oeuvre van Jan goed.
4: Ja, dat is eigenlijk alles toch wel goed.
2: Zolang je bij me bent, die heb ik voor je uitgekozen. Die gaan we zo meteen draaien. En ik ga beginnen met het goede doel en vriendschap.
4: Ja, dat is helemaal goed.
2: Ja, amen. Dat zijn ze, hè. Ik wens jou een hele mooie dag, een fijne schaft en succes met je klus.
4: Ja, dankjewel.
2: Dag, Patrick.
4: Doei. In de morgen.

0: Lekker lijstje deze hoor, heerlijk schaflijstje.
1: Marcel in de morgen.
2: Schaflijst.
0: Ja, drukwerk was dit nog met lijn 10. Prima lijst, Tines.
3: Nou, inderdaad, goed lijstje.
0: Genoten, met de grote G.
3: Zeker.
0: Patrick was deze. Patrick uit Molenaarsgraaf. Dankjewel, Patrick. Hopelijk heb je ook lekker genoten van je muziek. En je bammetjes natuurlijk, met rosbief. Dan ben je stil, hè, rosbief.
3: Ja, lekker man, rosbief. Ja, vind ik echt
4: goed
3: top,
4: verhaal. Lekker kort.
3: Ja, ik moet ook een keer rijken, dus een keer voor de verandering even wat anders nemen om mijn knikken. Ja. Maar ja, het is, ja, ik hou het toch altijd wel lekker van hetzelfde, toch wel. Lekker, lekker.
0: Ja, lekker, lekker.
3: Ja, lekker Nederlands is dat lekker oud. Ja,
0: weet je wat, het spreekwoord is ook oud-Hollands iets. Nou. Spreekwoord, daar komt-ie. Verandering van spijs doet eten.
3: Ja, dat lekker. Klopt.
0: Soms moet je gewoon eventjes. Hè? De maag laten schrikken.
3: Ik zal er morgen eens even kaas op doen.
0: Goed zo, goed zo. Zometeen hebben we nog onze Tom, want we gaan het laatste entertainment nieuws met hem bespreken. Ja, en deze man die heeft toch wel een joekel van een hit momenteel. Busy! Daar.

0: de klok. Het is zo'n beetje 9:30 inmiddels. En dus is het ook tijd voor de oude meuk. Want je weet het, oude meuk is leuk. Het is de oude platenkoffer met 3 liedjes erin. 3 singeltjes. En jij mag kiezen wat je wil. Ja, ik dacht vanochtend, ik liet hem wel even horen aan jou, Tinia. Het origineel van dat liedje waar natuurlijk Yves Berendsen nu rond mee gaat. En een hit mee heeft, paradeplaat ook. Verlangen. Dat is natuurlijk van...
1: Clouseau.
0: Zit vandaag in de koffer.
1: Leuk.
0: Mooi hè, Verlangen van Clouseau, het origineel, zit vandaag in de koffer. Op keuze A, dan hebben we keuze...

0: De dames van Maywood, die heb ik vandaag op keuze B. En dan hebben we nog een keuze C. En dat is een mooi oud dingetje van Frank en Mirella. En dat heet...
1: Ja, de deur staat altijd open.
0: De deur staat altijd open.
1: En het licht brandt in je hoofd.
0: Dat waren nog eens tijden. De deur nog niet op het slot hoefde. Laat het weten. Je kan kiezen uit A. Clouseau, B. Maywood, Late at Night en C. Frank en Mirella met De Deur Staat Altijd Open. Stemmen doe je in de NPO Luister-app. Vandaag af en toe zon, vanmiddag meer wolken, meestal droog. Temperatuur vandaag 20 graden. En de verkeersinformatie van de ANWB met nog steeds file op de A2 Utrecht-Den Bosch. Voor knooppunt Empel 41 minuten. Daar is de rechter rijstrook gesloten. De A15 Europoort richting Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk 27 minuten. En de A16 Rotterdam-Breda tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk heb je door een spoedreparatie kwartiertje extra.
2: NPO Sterren.

Een diamantenring. We spelen een koffertje, een platenkoffertje met drie liedjes. Je mag kiezen en ze gaan alle drie wel goed. Ik heb voor jou dus echt wel even je stem nodig als je in de gelegenheid bent. Hè. Wil je tot niks dwingen, sta je niet met het mes op de keel. Maar zou je willen stemmen bijvoorbeeld op keuze A, dan ga je voor Clouseau. Verlangen, wat we natuurlijk nu kennen van Yves Berends, van de beste zangers. Dus het origineel, Verlangen en keuze B. Late at night. En keuze C is een liedje van Frank en Mirella. De deur staat altijd open. Kijk, net een herberg. Laat het weten. Waar heb je zin in? Keuze A, B of C? Stemmen doe je nogmaals in NPO Luister. Nou, we hebben de deur ook openstaan voor onze

0: Goedemorgen.
1: Ja, daar is ze weer hoor. Hoe is het daar in de studio?
0: Nou, we zitten los van elkaar vandaag, Tom.
1: Oh, maar dat kan af en toe ook eens fijn zijn, hè? Een beetje ruimte.
0: Dat is, iedere relatie is dat. Je moet af en toe eens even de ruimte opzoeken en even de rust en je eigen ruimte.
2: We hebben elkaar 8 weken niet gezien, Tom, dus op zich was dat dan lang genoeg.
1: Jullie zetten het gewoon even door. Nou, kijk eens aan. Ja, ik duik vanavond eigenlijk echt in een jongensboek, kan ik wel zeggen. Ik vind het hartstikke leuk. Ik ga vanmiddag naar de Hamtoren in Utrecht. En dat is een 600 jaar oude kasteeltoren. En dat is de hoogste nog bestaande kasteeltoren van Nederland. En er zit eigenlijk een heel bijzonder verhaal achter. We kennen natuurlijk allemaal de huisband van Nederland, Bluff. Ja. Met liedzanger Pascal Jacobsen. Ja. En de pianist van het begin, Bas Kennis, Pascal en Bas die kennen elkaar vanaf hun 14 jaar af. En toen zijn ze eigenlijk begonnen met een bandje met z'n tweeën, Jack en Daniels. En uiteindelijk van 14 jaar af tot nu is dat helemaal uitgegroeid tot Bluff, de huisband van Nederland. Ja. En Bas Kennis dus, die pianist, die woont dus in de Hamtoren van Utrecht. En dat is echt heel bijzonder. Ja, en hij organiseert daar 3 dagen lang. Dit is het derde jaar dat hij dat doet. Een festival. Ja, dan denk je aan zo'n kasteeltoren. Dan denk ik gelijk aan een sprookje. Dan zie ik 10 jaar nog helemaal boven zitten met een lange haar. Ja,
0: Rapunzeltje.
1: Rapunzel, ja, zo heet het festival ook. Dus 10 jaar, jij kan het ook natuurlijk met je lange lokken. En dat is
2: leuk.
1: Ja, leuk toch? Dus ik spreek die heren daar over het festival en wat ze daar doen. Ze geven jong talent.

0: podium. Ja, dat vind ik waanzinnig. Als je zo'n grote naam bent en je maakt ruimte in je eigen woning, in je eigen terrein voor jong talent, dat is waanzinnig. En om de cirkel nog ronder te maken, Pascal die staat daar bijvoorbeeld, Pascal Jacobsen, die staat daar zaterdag samen met zijn zoon Sam. Die is tegenwoordig basgitarist. Wow. En ze gaan ook samen het theater in. Dus daar is eigenlijk een soort try-out, aftrap. Ja, echt een bijzonder festival. Misschien niet het grote publiek festival met zeg maar wat wij allemaal kennen met heel veel.
1: Hè, maar intiem.
0: Mooi intiem.
1: Ja, en zoeken ze dan dat talent zelf uit of kunnen mensen zich dan opgeven?
0: Nee, ze zoeken het talent zelf uit, maar dat wordt natuurlijk wel gewoon... ook de oude pop staat er bijvoorbeeld ook, en Bente ook... en nu muziekstromen allemaal. Dus het is echt... ik kijk er enorm naar uit om zo meteen die mannen daar te spreken... en dit weekend daar lekker te gaan feesten. Dus helemaal heerlijk.
1: Nou, we sturen Tinia wel even mee in een prinsessenjurkje. Dan,
0: Ja, want hoe lang is jouw haar inmiddels, Tinia?
2: Helemaal. Ik heb helemaal geen lang haar, maar ik mocht het willen.
0: Ja, toch niet kort pittig?
2: Nee, dat gelukkig niet.
1: Nee. Pittig wel, niet kort.
0: Ja, ik blijf een beetje in Utrecht. Want Wesley Sneijder, de beste voetballer van Utrecht wel misschien. Na Marco van Basten natuurlijk.
1: Ja.
0: Die vervelt stukken van zijn collectie. De zilveren en gouden bal, wat t-shirts, noem het allemaal maar op.
1: Oh.
0: Naar schatting gaat dat €150.000 opleveren. En wij natuurlijk even met Paul van Riesen bellen. Paul van Riesen is de oude hoofdredacteur van de Quote.
1: Ja.
0: Het zakenblad. En we dachten van, heeft Wesley nou financiële problemen?
1: Ja, heeft hij geld nodig?
0: Heeft hij geld nodig? Nou, dat dacht Paul van niet. Want hij heeft zeg maar 40 miljoen verdiend, schatten wij in. Dat is natuurlijk gehalveerd door ene Jolante Kabau van Kasbergen.
1: Ja.
0: Maar hij zit er wel goed bij nog.
1: Maar waarom zou je dat dan veilen dan, Tom? Waarom zou je dat wegdoen?
0: Ja, hij wil een stukje sportgeschiedenis bij zijn fans brengen. Maar het is volgens mij vooral een commerciële deal samen met dat veilinghuis.
1: Ja,
0: dus mocht je fan zijn van Wesley, bied dan leuk op wat dingen. Een aantal dingen zijn al verkocht, maar er zitten nog een paar dingen in de veiling.
1: Leuk.
0: Helemaal leuk. Ja, deze week begon voor mij hartstikke goed, Marcel en Tilia. Want ik mocht op audiëntie bij de koningin van het levenslied. Ja, dan hebben we natuurlijk altijd één iemand.
1: Corrie.
0: Ja, Corrie, koning. De Corrie-feestje werd 75. Ja, ik vond dat fantastisch, Marcel. Dan kom je daar in Tilburg bij een prachtige witte villa. De poort gaat open en dan staat ze daar voor de deur te zwaaien naar je. En dan heeft ze bij de voordeur, ik heb het nog nooit eerder gezien, heeft ze zo haar hand afdrukken. En dat is dus een tegel, die heeft ze van de Ahoy gekregen toen ze die ooit heeft uitverkocht. Ja, heel dat huis hangt vol met allemaal reliquieën van die lange carrière.
1: Dat snap ik. Ja, maar weet je, dat is ook. Ja, Corrie heeft natuurlijk wel ook in alle opzichten de gunfactor. Het is zo benaderbaar. We hadden haar dinsdag nog even in de uitzending om haar te feliciteren. Maar ze is zo lief, zo aardig, altijd te woord staan.
0: Dat is ook zo. En zo gevarieerd van, ik krijg een heel apart gevoel van binnen tot hoerenneuken nooit meer werken.
1: Ja.
0: Alles in een repertoire, hè? Wat is jullie favoriete Corrie liedje?
1: Nou, wel die laatste, ja. Nee, ik denk... ik denk wel Corrie... Als ik Corrie opzet met ik krijg een heel apart gevoel van binnen... dan gaat hij bij mij wel even wat harder staan, hoor. De volume van de boxen.
0: Ja, ik heb dat ook altijd als ik jullie aan de telefoon heb.
1: Heel goed.
2: Ik ga voor mooi was die tijd, Tom.
0: Oh, mooi was die tijd. Nou, kijk, ga jij nou lekker maar je haren borstelen, want dan zie ik je straks in Utrecht.
1: We sturen ze die kant op. Tom, dankjewel weer, hè.
0: Oké, hoi.
1: Mooi.

minuten voor 10. Dit is de ochtendshow Marcel in de Morgen. Voor AfroTros op Sterren NL Radio. Nou, met het platenkoffertje is het ook nog spannend. Met Clouseau en Verlangen. Gaat een beetje tegelijk op met keuze C. Keuze B zit er nog tussen. Late at Night van Maywood. Maar er wordt nog een hele tour om dat te laten winnen vandaag. Keuze C, dat zou nog wel kunnen. Dat is deze van Frank en Mirella. Ja, dat zit er echt tegenaan. Het ligt aan die laatste stemmetjes die nog binnenkomen. En dat kan nog 2 minuten lang in de NPO Luister-app. Wie gaat zo meteen winnen? Wordt het toch Clouseau? Of horen we zo meteen Frank en Mirella uit de platenkoffer? Hoppa, hoppa.

0: Stef Eckel. Ik heb niet eens gevraagd, Tinia, maar hoe was gisteren jouw appelgebak, appeltaartje?
1: Ja, die was heerlijk.
0: Was die lekker?
1: Ja, hij was lekker. Goed gemaakt door moeders. Ja.
0: Mooi, mooi, mooi, mooi. Want vader is van Wijk, die was gisteren jarig. En vandaag denk ik dat er gebak bij Stef Eckel op tafel staat. Dat denk ik.
1: Oh.
0: Is 15 jaar getrouwd.
1: Oh, 15. Nou, kijk, wat mooi.
0: 15 jaar getrouwd, ja. Ja, Stef is wel van de AI-posters tegenwoordig. ik zie meer dingen op zijn tijdlijn, maar hij is niet de enige. Man, iedereen maakt tegenwoordig van die AI-posters.
1: Nou, ik vind dat wel zo jammer. Kijk, het is natuurlijk best wel leuk om dat met AI te doen. Alleen denk ik, je ziet gewoon dat het van AI vandaan komt. Dan denk
0: ja,
1: ik,
0: kan
1: AI dat dan niet ontwikkelen dat je dat niet ziet, zeg maar? Maar dat blijkt
0: ja,
1: ook
0: straks wel, denk ik. Ja, of er moeten andere modellen, ja, nou, denk het wel. Maar goed, dan wordt het heel technisch, maar...
1: Ja, wel een mooie post.
0: Mooie post. 15 jaar getrouwd. Hartstikke mooi. Gefeliciteerd. We gaan hem afsluiten met nog één liedje. En dat is geworden. Met hoeveel stemmen?
1: Ja, met 42% van de stemmen. Verlangen van Clouseau.
0: Oeh, mooi. Gaan we die eens even horen helemaal. Clouseau.

0: Ik moest even opzoeken wie dat ook bij Wim was. Dat was Ingeborg, die zat bij... die zong mee met Clouseau in Verlangen. Oké. Ik hoor dat ook weer. Ik schrok ineens, en die horen we nu ineens op de plaat. We zijn er morgen weer, Tinus.
1: Ja, zeker weten.
0: Tot morgen.
1: Houdoe.
0: Houdoe. Zometeen Emily op volle toeren. Heb een fijne donderdag.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig om sneller vijandelijke toestellen op het spoor te komen, zoals spionagedrones. De Saab Global Eye kan op grote hoogte over lange afstanden land, zee en lucht in de gaten houden. Nu maakt Nederland nog gebruik van AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO, maar volgens Defensie zijn die verouderd. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. Het IMF wilde een Portugees benoemen als hoofdeconoom, maar zag ervan af omdat hij vorig jaar had gewaarschuwd voor de gevolgen van de Amerikaanse importheffingen. In plaats van de Portugees werd daarom een Brits-Argentijnse econoom voorgedragen die Trumps handelsbeleid minder had bekritiseerd. Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Of zo'n uitkering wettelijk wel mag, is niet duidelijk. Sommige commentatoren spreken van omkoping. De Oekraïense president Zelensky is dinsdag later dan gepland in Noorwegen aangekomen door een dreigende drone-aanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië naar Noorwegen om de uitvaart van koning Harald bij te wonen. Maar het Moldavische luchtruim ging dicht omdat er een Russische drone in aantocht was. Mogelijk had die Zelensky's vliegtuig als doelwit. De drone ontplofte uiteindelijk 160 kilometer verderop. Daarna kon Zelensky alsnog naar Noorwegen vliegen. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits zijn nu aan het verdwijnen. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel 7 kilometer met een kwartier vertraging. Er zat een gat in het wegdek, maar inmiddels is de rijbaan weer vrij. A15 Europoort richting Gorkum. Tussen Rotterdam-Heijplaat en knooppunt Ridderkerk 11 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie op de A16 bij knooppunt Ridderkerk. Daar is de rechterrijstrook dicht.
1: Emily Sleven.
4: Nou inderdaad, dat is mijn naam en het is 3:10. Oh heerlijk, en dat op een donderdag. Ik ruik het weekend al gewoon. Maar hey, we gaan er nog eerst een hele leuke uitzending voor maken. Leuk dat je erbij bent.

zo 5-6 uur later. Hey. Mijn papa zit de mol voor de kater. Hey. Wij gaan nooit meer slapen. Hey. Maak mijn moeder niet trots. Hey. We groeien nooit op. Hey. Alles op de pot. We geven geen. Fuck. Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de zar. Huh? Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

0: Nou?
1: Dat ben jij.
2: Nou, wat die goed voor.
0: Jeffrey Hayes en de Engel, je hoort het hier bij NPO Sterren NL.
3: Emily Sleven. Op volle toeren. NPO. Sterren NL.
0: Ja, komende zondag dan is het eindelijk zover. Het concert van Jeffrey Hayes in Theater de Kersenouwe in Heeswijk-Dinter, waar hij dit nummer waarschijnlijk gaat zingen voor zijn engel Ricky. Oh, dat is toch echt wel romantisch als je man zoiets doet. Ja, het is een openluchtconcert, dus ja, hopelijk blijft het weer wel een beetje goed. Zoals ik nu een beetje kan zien als weervrouw Emily, wordt het zo 20 graden met een heel klein beetje bewolking. Hopelijk blijft het droog en zijn de weergoden ons goed gezind. Amen, ja. Goedemorgen, mijn naam is Emily Sleven en je luistert naar een nieuwe Emily op volle toeren. En ook deze ochtend weer op volle toeren, want jij krijgt namelijk de beste Nederlandstalige muziek van mij. Fleming komt eraan, net als André Hazes. Maar eerst de zandloopster van Robert van Hemert.

opnemen. Maar ja, weet je, dat is toch maar één keer in het jaar. Nou, en de volgende plaat die kwam afgelopen week nieuw binnen in de Sterrenl Top 25. Hij kwam namelijk binnen op nummer 20. Nou, morgen hoor je of hij verder doorstijgt in de Sterrenl Top 25. Ik heb het over...

0: prachtig nummer. Ja, nieuwe muziek. Je ontdekt het hier bij NPO Sterren NL. De nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Nou, Samantha Steenwijk heeft een heerlijke nieuwe plaat uit. En het lied heet Eén blik is genoeg. Zeg mijn man ook altijd. In ieder geval, ik zeg wel altijd ja, één blikje. Meer niet. Maar voor Samantha was één blik ook genoeg. Ze is namelijk al 20 jaar samen met haar meisje. Ja, haar partner Daisy. En samen ja, zijn ze gewoon eigenlijk één team.
1: Ja. Ja? Gek genoeg wel. Ja, en dat was heel gek, want deze is mijn eerste vriendin. Dus dat was voor mij ook een hele rare gewaarwording. Het team ongekend, ongeremd en alle ellende die erbij hoort ook. Maar nee, ja, wij doen, ja, deze is ook tourmanager, dus wij doen heel veel samen. Ja.
0: Alles doen ze samen. Dit vertelde ze gisteravond bij Shownieuws. Eén blik was voor haar dus genoeg. En ook voor haar nieuwe plaat. Hier is Samantha Steenwijk.

dit zou toch gewoon ook prima een internationale hit kunnen worden. Hij dropte trouwens gisteren ook een datum in zijn Insta-stories. 14-9-2026. Dat zal toch niet? Zou die nu al gaan trouwen? Vorige week vertelde hij ook nog dat hij nogal wel verliefd is. Dus 14-9, dat is dus komende maandag, 14 september. Nou, ik ben benieuwd waar hij mee komt. Ik zou zeggen, kom erop met het nieuws.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier aan het begin van haar verhoor bij de enquêtecommissie Corona. Schreier was tijdens de pandemie hoofd algemene infectieziektebestrijding van de GGD Amsterdam en ze werd lid van het Outbreak Management Team. Volgens Schreier waren de GGD's niet goed uitgerust. Er moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Bovendien was preventie volgens haar altijd al een sluitpost op de begroting. Bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen worden nog vermist. Ruim 40 passagiers zijn tot nu toe gered. Vanwege de sterke stroming en slecht weer verloopt de reddingsoperatie moeizaam, zegt de kustwacht. De veerboot was onderweg van hoofdstad Manila naar Coron in het westen van de Filipijnen toen brand uitbrak. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vliegtuig waarmee de Oekraïense president Zelensky dinsdag naar Noorwegen vloog was mogelijk doelwit van een Russische droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië, maar dat land sloot het luchtruim toen er een Russische drone in aantocht was. Toen het gevaar was geweken, kon Zelensky alsnog verder vliegen om bij de uitvaart te zijn van koning Harald. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen de 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht en nam het aantal bibliotheken toe. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en zo 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het goed door. Wel heb je vertraging op de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein staat 5 kilometer file met 25 minuten vertraging. En oponthoud door grenscontroles op de A12. Vanaf Zevenaar heb je 10 minuten tijdsverlies.
1: Emily's leven.
4: Een hele goede morgen, 11:02. Vraag je aan jou, heb je vandaag eigenlijk al iemand een compliment gegeven? Moet je eens doen, dat is zo goed voor jezelf. En weet je, en dan vanavond denk je daaraan terug en dan denk je, thank God.
1: De nummer 1.
0: Stalige

show is over na 12 uur. Ik dacht vanmorgen toen ik eventjes moest tanken, dacht ik, weet je, ik haal altijd dan even iets lekkers. Soms is dat gewoon een pepermuntje of iets van een beetje chocola. Maar ik zag daar zure matten liggen. Nou, daar heb ik toch wel iets mee. Ik vind dat zo heerlijk. Maar eigenlijk is zo'n matje, na 3 matjes, helemaal niet meer zo zuur. Want dan ben je er eigenlijk wel doorheen. Alleen die eerste mat is eigenlijk heel lekker. Maar ja, het zakje is bijna leeg. Dus niet goed natuurlijk, maar oh, zo lekker. Wat is eigenlijk jouw favoriete snoep? Ben benieuwd. Ja, en over eten gesproken. 9 over 11. Over 20 minuutjes dan gaat de kantine open hier. Lekkere tosti of zo. Of, ja, en dan morgen dan begint natuurlijk gewoon weer die vrijdagmiddag. En dan wordt er altijd wel wat makkelijker gedaan. Frietjes en ja, lekker toch. Als het over eten gaat kun je me altijd bellen. Al is het midden in de nacht. Er is trouwens ook nog ruimte voor een verzoekje. Ja. Dus wat wil jij horen? Waar word je vrolijk van? Laat het weten via de NPO Luister-app. Zometeen Dave Dekker, maar eerst Jan Smit. En ja, hij ziet al hoe hij thuis komt.

0: Wie ik op dit moment aan de telefoon heb. Want ik vroeg, waar kan ik jou blij mee maken? Dan volgens mij is het wel een zonnestraaltje. Een hele goede morgen.
1: Een hele goede morgen, met Carla.
0: Hey Carla, hoe is het met jou?
1: Ja, lekker hoor.
0: Waar kom je vandaan?
1: Uit Katwijk.
0: En wat dacht jij? Ik weet wel wat ik heel graag wil horen.
1: Ja, ik denk, ga lekker voor mijn lieftallige, leuke vriend Essin 130 op de vluchtstrook aanvragen.
0: En waarom dit nummer, Carla?
1: Nou, dat was een beetje het begin van onze date. En zei ik van, nou ja, 130 over de vluchtstroken. Toen zei hij, nou, zo snel wil ik er ook niet bij je zijn. Weet je wel, zo lekker bij de hand. En het klikte gewoon lekker. En ja, dat is uiteindelijk helemaal leuk geworden.
0: Nou, wat leuk. En helemaal in love. Wonen jullie nou inmiddels wel samen? Vertel.
1: Nee, dat niet. Ik heb gewoon mijn eigen huisje in Katwijk. Hij heeft zijn eigen huisje in Zoetermeer. En ja, dat is nog eventjes zo. Want we gaan nou 2 jaar officieel samen. Dus ja, we gaan het allemaal nog wel even zien.
0: Carla, heb je nog een huwelijksaanzoek of zeg je ze allemaal gewoon draaien?
1: Huwelijksaanzoek doen we niet via de radio sowieso niet. En dat gaan we ook nog even bekijken.
0: Geniet lekker van jullie nummer. Ja. En een fijne dag, Carla.
1: Ja, dankjewel.
0: Doei.

zomernacht. Je hoort het hier bij NPO Sterrenl. Nou, misschien wel een zwoele zomernacht gehad samen met Marco Schuitmaker. Die hoorde je daarvoor. Maar gisteravond zat hij samen met hem op een terrasje. Ze zaten samen op het terras in Malta. Want daar wordt momenteel de film van De Bevers opgenomen. Dus dan zijn ze eigenlijk vanaf volgend jaar samen op het witte doek te zien. Of dat zingend is of alleen acterend, ik durf ik niet te zeggen. Ze hadden geen rode wijn besteld. Nee, een flesje Moët. Nou, ben eventjes gaan kijken wat dat zo kost. Nou, toch zo gauw €75. Maar ja, dan zit je bij de gal en gal. Dus als je dat op een terrasje bestelt, ben je toch al gauw dubbele kwijt. Dus dat betekent...

Dat uit de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Beste Zangers. Je hoorde Yves Berendsen. En komende zaterdagavond is er weer een nieuwe aflevering van Beste Zangers. En dat te zien om 21:50 bij Avrotros op NPO 1. En daarin staat Busy Centraal. Nou, dat betekent lekker schuren met de buren. Ja, en de volgende man die is morgenavond ook weer op tv met een nieuw seizoen van De Bouwers. Ja, vanochtend is voor alle fans de voorverkoop van start gegaan voor het 40-jarig jubileumconcert van Franzi. En komende maandag gaat de verkoop echt officieel van start voor de rest van het land. Dus mocht je vandaag al je kaartjes hebben, dan ben je echt een geluksvogel. Jawel, want dan hoor je dus echt gewoon bij de grote fans van Frans. Ja, en anders moet je je nog even aanmelden voor de nieuwsbrief. Dat kan natuurlijk ook. Dan hoor je er ook helemaal bij. Frans Bauer die zou gewoon heel simpel zeggen en heel slim. Heb je even voor mij?

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

weekend een avond voor in de boeken. Nou, afgelopen zomer ben ik volgens mij op elke kermis geweest die er maar bestaat in Nederland. Je zou bijna denken dat mijn zoontje verwekt is in de botsauto's. Is niet zo, hoor. Maar dan is er één liedje. En hij zegt, mama, vind ik zo'n leuk nummer. En dat is natuurlijk ook alleen maar vrolijkheid, positiviteit. Dat is gewoon een vrolijk liedje van Dennis.

0: Afrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal doden als gevolg van het virus op 3 te staan, zegt het RIVM. Totaal aantal besmettingen staat op 18. Een week geleden waren dat er 9. Het virus is vastgesteld in 6 provincies. De slachtoffers kregen het allemaal van een besmette mug. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Minder dan 1% wordt ernstig ziek. Premier Jette en D66 gebruiken geregeld AI om berichten voor sociale media te schrijven, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Sinds de val van het kabinet Schoof zijn zeker 68 berichten van Jette en 164 van zijn partij gegenereerd met kunstmatige intelligentie. Het gaat vaak om persoonlijke of gevoelige onderwerpen, zoals de excuses aan de Molukse gemeenschap of de MH17-herdenking. In een reactie erkent D66 dat AI wordt gebruikt als hulpmiddel, maar benadrukt dat er altijd menselijke controle is. Deskundigen waarschuwen dat AI-teksten leiden tot eenheidsworst en slecht zijn voor de geloofwaardigheid van de premier. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier bij de enquêtecommissie Corona. Zij werkte destijds bij de GGD Amsterdam en was lid van het OMT. Volgens Schreier moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Ook was preventie volgens haar een sluitpost op de begroting. Bij de WK wielrennen op de weg later deze maand in Montreal is Demi Vollering de kopvrouw voor Nederland. Meervoudig wereldkampioene Anna van der Breggen en Marianne Vos zijn niet geselecteerd. Het is niet duidelijk waarom niet. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Morgen bewolkt met wat regen en ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door een kapotte vrachtauto heb je vertraging op de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein is de rechte rijstrook dicht en daardoor heb je een kwartier op onthoud. En op de A12 Arnhem richting Oberhausen doe je er tussen Zevenaar en de Duitse grens 20 minuten langer over.

0: Je hoort het hier op NPO Sterrenheel Radio.
1: Emily's leven. Op volle toeren. NPO. Sterren NL.
0: Ja, dan is het alweer donderdagmiddag, jongens. Heerlijk. Voordat je het weet is het gewoon weer weekend. Dan zijn we gewoon weer lekker aan het genieten van een vrij weekend. Goh. Ja, misschien moet je werken, sorry. Dan maak ik je lekker met helemaal niks. Zometeen hoor je hier Gerrit Snijder met het Cubaanse café. Maar eerst Davy van der Sluis en gewoon, ja, omdat het kan.
2: Het is te laat om nog te denken. Veel te vroeg om weg te gaan.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan onderwijsminister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. Advocaten die slachtoffers van partnergeweld bijstaan worden steeds vaker bedreigd. Ze worden bijvoorbeeld na een zitting opgewacht of hun auto wordt klemgereden, blijkt uit onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en RTL Nieuws. Bijna de helft van de familierechtadvocaten die aan het onderzoek meewerkten heeft zoiets meegemaakt. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaalaantal op 3 te staan, zegt het RIVM. Het aantal besmettingen steeg naar 18. Het Westnijlvirus verspreidt zich door besmette muggen en is nu vastgesteld in 6 provincies. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. In plaats van een Portugees die de Amerikaanse importheffingen had bekritiseerd, werd een Brits-Argentijnse kandidaat benoemd als hoofdeconoom van het IMF. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin in Oostwold. Het zou komen te staan bij een museum over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt, blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen en het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar heb je 20 minuten tijdsverlies door de grenscontroles. Dan naar de A16 richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en de afrit Dordrecht Centrum staat 7 kilometer file met een half uur oponthoud. En tot slot de A50 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier extra reistijd.

0: editie van de Kort en Klein Show met het goede doel en zwijgen. Nou, dat gaan we zeker niet doen, want we hebben een show te maken op de radio. En Wesley Bronkhorst met Hobbelen.
1: Kort en Klein, Kort en Klein Show.
0: Oké, zet je schrap, hou je vast, want ik heb een top 3 om 3 voor je. Flink wat hits uit de top 1000. Ik heb een Engelstalige krent, een dubbele dosis en natuurlijk in het volgende uur een lekkere discoplaat voor je. En welke dat is, dat hoor je als je hier blijft in de Kort en Klein Show. Zometeen Amar met Belastingschuld, René Schuurmans komt eraan en nu Raymond Hermans, ons

0: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
0: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
1: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
0: Nou?
1: Zie die vrouw er

0: uit de Nederlandstalige top 1000.
1: Ja, en dan is het niet Comment ça va van de Shorts uit de Nederlandstalige top 1000. Want zij hadden in die tijd nog een hele grote hit die ook genoteerd staat. Je suis tué van de Shorts. Een hit uit...

0: Yes, de prins. En altijd en overal. Het gaat hartstikke goed met die man. Hij heeft ook zo'n geweldige stem. Zingt zo goed live ook. Maar volgens mij is het nog een beetje wachten op die echte, grote, gigantische klapper. De grote doorbraak voor Jesse Prins. Altijd en overal. Nou ja, dat is bij deze man al gebeurd, bij John de Bever. En dat gebeurde met deze hit. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht.
1: Ik sta er waar naar mijn glas. En zo voorkom ik. Dat ik eigenlijk...

Zit in mijn hoofd, die hele fijne nieuwe single van Jan Dulles en zijn goede vrienden. Straks hoor je Marco Borsato met Dromen zijn bedrog. Maar ik heb nog een parel voor je. Yves Berendsen.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij twee basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan minister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het dak van het torentje op het Binnenhof blijkt nog in de originele staat uit 1547 te zijn. Hoewel er nooit groot onderhoud is gedaan, is de constructie nog altijd in goede staat. Blijkt uit onderzoek tijdens de renovatie van het Binnenhof. Deskundigen noemen het heel bijzonder dat de 8 meter hoge spits na bijna 500 jaar nog zo gaaf is. Het torentje was ooit de dienstwoning van een kastelein. In 1982 maakte premier Lubbers er het kantoor van de minister-president van. En dat is het nog steeds. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen. En dan wordt het zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A15 Rotterdam richting Nijmegen. Tussen Hardingsveld, Giessendam en de afrit Arkel heb je 20 minuten tijdsverlies. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam heb je voor knooppunt Ridderkerk 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd en 2 rijstroken zijn dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam doe je er tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht een uur langer over. En tot slot de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Voor knooppunt Waterberg zijn ze bezig met een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht en reken hier op een kwartier extra reistijd.

0: En ook dit is een hit uit de Nederlandstalige Top 1000.
1: Een hit van Daniel Lohuus en zijn bandje. Eigenlijk is deze band nooit officieel opgeheven. Dus we kunnen stellen dat Skik nog steeds bestaat. Komt er nog een keer een reunie, zeg maar? Een terugkeer van de band Skik. Wie zal het zeggen? Je hoort op fietsen van Skik uit de Nederlandstalige Top 1000.

0: strak. Zijn lichaam, zijn uitstraling, alles. Behalve zijn programma.
1: Corné Goody Klein.
2: Zij kwam binnen gelopen.

olé, olé, olé, olé. Dat was een hele goede tekst, maar ook een hele grote hit. Voor de tapster uit Tijuana, Sander Kwarte. En volgende week vrijdag komt ook zijn nieuwe single uit. En dat is ook weer een rammer. Dat is natuurlijk altijd even wennen na zo'n superhit als deze, tapster uit Tijuana. Maar volgens mij is het een hit in woorden.

Dance Around the World van Richerelle. En dat dansen, dat kan gewoon, want het gaat gewoon door. De muziek gaat door op de nummer 1 met Rush Hour, Wesley Klein en Brace.

Guido, Team Rush Hour, Wesley Klein en Praise en Dans Voor Mij. De top 3 om 3 komt eraan. Je hoort de 3 populairste en grootste hits van deze dag. Zometeen net na 3 uur.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. In 9 weken werden 47 getuigen gehoord, sommige 2 keer. Als laatste was vandaag Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier zei dat de GGD's niet goed op de coronapandemie waren voorbereid. Bij een volgende pandemie zal dat volgens haar opnieuw onvoldoende zijn, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. De enquêtecommissie gaat nu werken aan het eindverslag dat begin volgend jaar klaar moet zijn. De Europese Centrale Bank heeft opnieuw de rente verhoogd in een poging de prijsstijgingen tegen te gaan. De rente stijgt met 0,25 naar 2,5%. Een hogere rente maakt geld lenen duurder, waardoor de economie minder hard gaat draaien en de prijzen minder hard stijgen. Het is de 2e renteverhoging dit jaar. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij 2 basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het weer, het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen, later breekt in het westen de zon door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch bij Utrecht Centrum. 3 kilometer file, 20 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht bij Utrecht Centrum. De linkerrijstrook van de A15 is dicht vanuit Gorkum naar Rotterdam. Dat is bij Alblasserdam na een ongeluk. Vanaf Sliedrecht-Oost 9 kilometer file en 10 minuten vertraging. En de spoedreparatie houdt de linkerrijstrook van de A50 dicht vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Dat is op knooppunt Waterberg. Vanaf afrit Hoenderloos staat er 9 kilometer file met 20 minuten vertraging.

Meest gestreamd, meest gedownload, het meest bekeken via YouTube en uiteraard het meest gedraaid op de Nederlandse radio. Dat vormt de Nederlandstalige top 3. De top 3 om 3. Justin de Wild en Cheerio vinden we vandaag op nummer 3. Zomer, zon en strand van Rutger van Barneveld op nummer 2. En Tinto de Verano van Joey Nicolai toch weer op nummer 1 vandaag in de top 3 om 3 van donderdag 10 september 2026. De top 3 om 3, nummer 3.

Quinto de Verano van Joey Nicolai op nummer 1 in de top 3 om 3. Rutger van Barneveld, Zomer, Zon en Strand op nummer 2. En vandaag op nummer 3, de plaat die nog steeds op nummer 1 staat in de top 25. Justin de Wild en Cheerio. Morgen is er weer een nieuwe lijst. Tussen

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt met haar reizen in mijn hoofd.

0: weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met al het liefst uit Londen.
1: Bluff en liefst uit Londen. Het was de allereerste grote hit voor Pascal en zijn vrienden. Klappertje en altijd fijn om terug te horen. Daarvoor nog de nummer 1 in de top 25 in de top 3 om 3. Dat is hem. Joey Nicolai en Tinto de Verano. Danny Vroger en Mickey

0: René Karst en super gave tijd in de Kort en Klein Show. De hit uit de Nederlandstalige top 1000. Stemweek komt eraan. Volg al onze socials. Instagram, TikTok, Facebook. En volg natuurlijk onze site nposterren.nl. En daarna nog vanaf 11 oktober zelf. Dat is een zondag. De Nederlandstalige top 1000 editie 2026. Ik heb de dubbele dosis voor je met twee hits van Thomas Bergen.
1: De Kort en Klein Show. Dubbele dosis.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het kabinet streeft ernaar dat werkgevers over 2 jaar geen bedrag meer mogen inhouden op het loon van arbeidsmigranten in ruil voor woonruimte. Op dit moment mag een werkgever 25% inhouden van het bruto minimumloon. Minister Veilbrief wil er vanaf, omdat er te veel gevallen van misbruik zijn. Arbeidsmigranten moeten vaak hoge prijzen betalen voor soms erbarmelijke behuizing met slechte voorzieningen. Veilbrief erkent dat afschaffen van de regeling geen garantie op verbetering biedt. Hij wil de maatregel dan ook pas in 2028 doorvoeren, tegelijk met een wet die huurders beter beschermt. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. Als laatste was Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier waarschuwde dat Nederland bij een volgende pandemie opnieuw onvoldoende is voorbereid, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. Het eindverslag van de corona-enquête moet begin volgend jaar klaar zijn. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totaal aantal banen bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Volgens het gemeentebestuur is de reorganisatie nodig om de gemeente efficiënter te maken. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin. Dat zou komen te staan bij een museum in Oostwold over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het beeld te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer, het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen, later breekt in het westen de zon door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits begint. Je hebt nu vertraging op onder andere de A6, Muiden richting Lelystad. Tussen Almere Regenboogbuurt en Lelystad is een ongeluk gebeurd. Daardoor heb je nu 10 minuten oponthoud. Op de A7, Zaanstad richting Den Oever, is ook een ongeluk gebeurd tussen Purmerend Noord en Bochum. Hierdoor is de weg dicht. De andere kant op de A7 richting Hoorn, moet je daardoor over de vluchtstrook tussen Appenkerk en Hoorn Noord. Reken hier op 20 minuten vertraging. En tot slot de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost staat 5 kilometer file met 10 minuten extra reistijd.

Henkie. Hij is nog hartstikke gelukkig in de liefde. En dan zingt hij over chansen. Ik denk dat hij van zijn vriendin zo, hartstikke idee, een tik op de vingers krijgt als hij loopt te chansen met andere meiden. Maar goed, als artiest, het is natuurlijk wel zo. Je krijgt wel echt ontzettend veel aandacht als je op het podium staat. En ik denk wel helemaal als je Henk Dizzel heet. Chansen hoorde je ervoor. Jeroen van den Boom en Betekenis. Welke muziek wil jij horen om je werkdag goed mee te eindigen? Ja, en dan vul ik het zelf een beetje voor jou in. Muziek van André Hazes is altijd goed, toch? Hazes is de basis. En zeker als je een van de mooiste liedjes uit het repertoire van André Hazes mag gaan draaien. Het was ooit de nummer 1 in de Sterren NL Nederlandstalige top 1000. De stemweek die opent over een week of 2-3. En ook de lijst komt steeds dichterbij in de eerste week van oktober. En ja, op welke plek zal deze plaat gaan eindigen? Ik denk dat hij wel weer heel hoog zal gaan staan. Geniet van André Hazes op Sterren NL. Dit is Kleine Jongen.

0: hey, ik betaal dit keer je bonnetje wel even, hè?
1: Ja, precies. Zal hij zo'n persoon zijn, Sven Versteeg, dat als hij naar de kroeg gaat, dat hij lekker gaat poffen, weet je? Dat hij lekker, nou, lekker de biertjes gaat en zo, de bako's, en dat hij zegt tegen de barman, ik betaal straks wel, en dan heb je net iets te veel op, en dan loop je zo de kroeg uit. Denk niet dat hij zo is, Sven Versteeg. Je luistert naar Sterren met Tino Martin en Billy Dans.
2: Hey, Tino, hoor jij

Nick en Simon, de mannen die ieder hun eigen weg zijn gegaan. En even aanhakend op Simon, die heeft echt een ontzettend goed boek geschreven. Wat moet, dat moet. Ik heb hem van hem gekregen tijdens het muziekfeest op het plein. En ik heb ook een heel stuk al van dit boek gelezen. En als je echt even geïnspireerd wil worden door iemand die zijn leven echt 180 graden heeft omgedraaid en echt zichzelf opnieuw heeft weten te vinden, ga dit boek even lezen, want het neemt ook al wat goede levenslessen met zich mee. Jorde, ze lijkt net niet op jou in de Jan Paparazzi Show. Met zometeen sterkhouder in de Nederlandstalige muziek, Henk Wijngaard, Hey Suzy, hoor je naar Raymond Hermans en Wesley Klein.

in de Nederlandstalige muziekwereld, Henk Wijngaard. En gelukkig is hij er zelf ook nog steeds. Het was natuurlijk heel even spannend hoe het met Henk zou gaan. Maar na zijn operatie is het langzaam maar zeker wat beter gegaan met onze Henk. Laten we hopen dat hij ook snel weer het podium op kan. Je hoorde Hey Suzie op Sterren NL. Daarvoor stapje van Raymond Hermans en Wesley Klein. Deze week in de Spotlights. Wederom een hit gecreëerd tijdens het televisieprogramma De Beste Zangers. Yves Berensen doet daar dit jaar aan mee en zong de plaat Verlangen van de mannen van Clouseau. Dit heeft hij zo goed gedaan dat het is gebombardeerd tot Sterren NL paradeplaat. Je hoort hem zometeen naar Donnie Ponsen. Dit is Flamingo. Uno.

0: Iverensen deze week Pradenplaat op Sterren NL met Verlangen. We gaan zo meteen een plaat draaien, een dagelijkse plaat van De Dijk. Ik mag dat deze week nog één keer doen. En welke plaat van De Dijk zou jij graag willen horen? Je mag hem aanvragen via de gratis NPO Luister app. Het mag een eentje zijn uit het bekende circuit van De Dijk. Maar ook een wat onbekender liedje. Jij mag het laten weten via de NPO Luister app. Hoi ze zo, naar Gerard Joling, ik hou er zo van. Eerst Donnie en Senna, dit is Waar blijf je nou?
1: Ik ga

ZNL Radio en ik hou er zo van. Daarvoor Donnie en de zoveelste samenwerking met iemand. Dit keer met Senna. En waar blijf je nou? We gaan eens eventjes weer een plaat draaien van de Dijk. Een dagelijkse plaat van de Dijk. En dit is een van mijn persoonlijke favorieten. Ik heb hem eigenlijk nog nooit gedraaid op ZNL Radio. Maar geloof me, mijn auto is hier regelmatig voorbij gekomen. Ze hebben zulke goede liedjes. En Angela, ik ben jou ontzettend dankbaar dat jij deze plaat van de Dijk hebt aangevraagd. Je hebt het album zelf thuis ook nog liggen. Het komt van het album Brussel. Wat is uitgebracht in 2008. Stond op nummer 2 van het album. En heeft toch destijds best wel wat aandacht gekregen van de Nederlandse zenders. Sterker nog, hij stond zelfs in de top 2000 van ons collega-station Radio 2. Dat wil wat zeggen, dan heb je een hele goede plaat te bakken. De dagelijkse plaat van de Dijk van vandaag is... Mijn van straat geredde roos.

Wesley Bronkhorst en Tutti Calori. En daarvoor de dagelijkse plaat van De Dijk. Volgende week wordt het natuurlijk weer opgepakt door Jan Paparazzi zelf. Want alleen één week is er eventjes tussenuit. Ja, we kunnen nooit zo heel erg lang zonder onze Jan. Morgen is hij er zelfs alweer. Hè. Morgen presenteert hij weer de hitlijst van SterrenNL Radio. De SterrenNL Top 25. Ook zaterdag is hij te horen met zijn grote vriend Jan Smit. Met muziekvis op de radio. En zondag met de herhaling van de Top 25. En natuurlijk de schatkamer van de Nederlandstalige muziek. Zo meteen deel 2 van de Jan Paparazzi Show. De gezelligheid van dit programma zetten wij gewoon voort. En in het volgende uur gaan we weer op zoek naar een heerlijke klassieker van Benny Nijman. De dagelijkse plaat van Benny Nijman komt er zo meteen aan. Eerst tot het nieuws van 5. Deze zomerse plaat van Robert van Hemert. Dit is Zandloopster.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Van Wiel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wiel zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Bij een brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Het schip lag in een haven in het noordoosten van het land waar het werd gerepareerd. Het vuur ontstond aan het einde van de ochtend door onbekende oorzaak. 3 uur later was het geblust. Behalve 25 doden zijn er ook 5 gewonden. Het schip voer onder Liberiaanse vlag. Uit welk land de slachtoffers kwamen is onbekend. In 4 Europese landen, waaronder Nederland, zijn de afgelopen dagen invallen gedaan in een groot onderzoek naar fraude met paarden. Criminelen verkochten mogelijk 1000 sportpaarden als slachtpaarden, omdat dat meer geld opleverde. Maar het vlees van sportpaarden is niet geschikt om te eten, omdat ze vaak allerlei medicatie hebben gekregen. Ook vervalste de bende paspoorten, waardoor de paarden jonger leken. Zo'n 200 agenten deden invallen in Nederland, België, Frankrijk en Ierland. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totale aantal bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Dan het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en regen. 'S Middags een kans op zon. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De spits is in volle gang. Er staan lange dagelijkse files in Gelderland, Brabant en rond Rotterdam. Vooral ongelukken veroorzaken de echte oponthoud. 500 kilometer bij elkaar. De A2 is net weer vrijgegeven vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. Na een ongeluk wel nog 10 kilometer file vanaf knooppunt Hintham 3 kwartier vertraging. Fixe vertraging ook op de A7 vanuit Zaanstad naar Den Oever. Want de weg is dicht bij Wochnum voor bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Gorkum een uur vertraging. Daar is de rechterrijstrook dicht. En op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Langzaam rijden tussen Dordrecht en knooppunt Klaverpolder met een half uur tijdsverlies. Er staat 6 kilometer file. Een kapotte auto blokkeert daar 2 rijstroken.

0: Frank op SterrenNL. Daarvoor het officiële 5 uur moment van deze donderdag. Likkepijp en de tent moet op zijn kop.
1: De Jan Paparazzi Show op SterrenNL Radio.

0: sferen te blijven met Jari Hellegers of ZRL. Daarvoor Verdelit en Sherk en Baco in Monaco. Ik ga even een heerlijke plaat draaien van Marco Borsato. Jan doet dat ook regelmatig in de Jan Paparazzi Show. Dus ik pak er ook even een lekkere plaat bij. Dit is een plaat die gaat iedereen uit volle borst meezingen. Ik heb het over Rood van natuurlijk Marco Borsato.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

mensen uit Rotterdam die zullen even de oren hebben dichtgeknoopt, denk ik. Danny de Munk, over natuurlijk onze hoofdstad, Amsterdam. Je hoorde mijn stad en ervoor Marco Borsato en Rood. Zometeen Justin.

is of hij zelf ooit wel eens een leugentje op Best wel heeft verteld. Als ik naar Frans kijk, dan denk ik altijd... Frans, jij bent een man zonder zonden. Het is gewoon altijd, hij is altijd vrolijk. Hij is ontzettend goed met allerlei andere mensen. En wat leuk nieuws is over onze Frans. Hij gaat een concert geven. Hij kondigt namelijk een nieuw concert aan in Ahoy. Dat deed hij op spectaculaire wijze. Het vindt plaats op 9 en 10 april 2027 in Ahoy. En als je wil zien hoe dit werd aangekondigd... dan check je eventjes de social media kanalen van NPO Sterren NL. Zometeen de engelbewaarder van Mark.

op de nummer 1 NPO Ster NL Radio. Waar ik zometeen een dagelijkse plaat van Benny Nijman ga draaien. Het is bijna 17:15, dus dat betekent dat het tijd is voor een plaat van Benny. Heb jij een favoriete van hem die jij heel graag eens zou willen horen op Ster NL Radio? Dan zou het leuk zijn als het een plaat is die niet heel bekend is van Benny. Een beetje een ondergesneeuwd liedje die een beetje we moeten afstoffen en weer eens moeten draaien op de radio. Nou, jij mag die aanvragen via de NPO Luisterapp. Dan hoor je hem zo meteen, Ancora, vrij als de wind. Eerst is dit Monique Smit en Niet naar huis.

radio waar ik een dagelijkse plaat ga draaien van Benny Nijman. Het is 17:15 geworden op deze donderdagmiddag 10 september. En ik ga een prachtige plaat draaien. Een plaat die voor heel veel mensen misschien ook wel herkenbaar is. Want het is op de klanken van Put On Your White Sombrero van ABBA. Benny viel destijds voor de klanken van dit liedje. En het mooie eraan is, hij heeft zijn eigen tekst erop geschreven. Dus het is niet een vertaling van het liedje van ABBA. Hij hoorde de klanken en schreef daar zijn eigen liedje op. En dan noem je het Kind van de Wind. De dagelijkse plaat van Benny Nijman.

van Etten en Leven als een Zigeuner op SterrenNL Radio. Waar het bijna 6 uur is. Het is bijna tijd om aan te schuiven aan de dinertafel. En het komende uur presenteer ik voor jou die muzikale ingrediënten tijdens jouw warme prak. En tot het nieuws. De nieuwe van Dave Dekker. En die heet Papa Scheld op Sterren. Op het

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten zetten NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door de website Politico. President Trump voert een agressieve campagne tegen het strafhof dat onder meer oorlogsmisdadigers vervolgt. Zo heeft hij al sancties ingesteld tegen medewerkers van het hof. NAVO-landen hebben nu een brief gekregen met het dringende verzoek om zich terug te trekken uit het strafhof. Het lijkt erop dat de VS dit laat meewegen bij de herschikking van Amerikaanse troepen in NAVO-landen. Minister Van Wil heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wil zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. In de Deense plaats Rebild heeft een man een grote vikingschat gevonden in zijn achtertuin. Ongeveer 1000 jaar geleden werd daar een vat begraven met 18,5 kilo aan zilver. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit veel zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking, later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien, 's middags mogelijk wat zon, wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De meeste files worden geleidelijk aan alweer wat korter. Het is nog druk bij Arnhem, bij Rotterdam en ook in Noord-Brabant. 400 kilometer file nog in totaal. 20 minuten vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. Ongeluk op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Alle rijstroken zijn weer vrij bij het Dordrecht Centrum. Nog wel 20 minuten vertraging daar in de vorm van 8 kilometer file. Vanaf knooppunt Ridderkerk rijdt het langzaam. A27 Utrecht-Breda. Half uurtje tijdsverlies tussen knooppunt Everdingen en Werkendam. 21 kilometer langzaam rijdend, maar dus wel doorrijdend verkeer. En de rechterrijstrook van de A28 is dicht vanuit Groningen naar Zwolle. Dat is bij Haren. 3 kilometer file daar, 40 minuten vertraging.

Patten samen met Russo en Boom. En dat brengt me gelijk bij de vraag of Russo hetzelfde beetje gaat doen als dat Donnie heeft gedaan. Heel veel bekende Nederlandstalige artiesten schrijven, bellen, appen of ze met hem samen een liedje willen maken. Nou, dat is in ieder geval gelukt met Samuel Welten en ook met Mart Hoogkamer. Nou, ik denk dat we nog best wel veel van deze Russo gaan horen, want hij heeft ook nog natuurlijk met Fleming nog een liedje gehad. Hij heeft een liedje gehad met Luna. Hij heeft een liedje gehad met Django Wagner. Nou, echt met Turfy Gang. René Kars heeft hij ook nog een liedje mee gehad. Weet je dat nog? Dat was Jager Bomb. Dat is ook zo leuk om aan. Nou, Ushuaia natuurlijk. Ik gok dat deze Russo nog lang niet klaar is om allerlei mensen te berichten of zo'n liedje met hem willen maken. Dat gaat nog wel vaker gebeuren. Het laatste uur van de Jappa Barassi Show. Ik wens je een smakelijk eten als je aan het eten bent. Stuur anders even een foto van jouw maaltijd in de NPO Luister. Ik ben altijd heel benieuwd. Hè? Het maakt mij ook hongerig. Ik moet zelf ook nog eten. Straks rond 7 uur. Piepende bandjes richting Amersfoort. Zet even mijn prakkie in de magnetron. Ik heb denk ik nog wel wat in de vriezer liggen van de afgelopen dagen. Ik gooi nooit wat weg. Hè? Altijd als er wat over is, toch even in de vriezer. En als je dan later thuis bent, zoals deze week dat je de Jan Paparazzi Show presenteert, is het verdomde handig dat je even de vriezer open kunt trekken en daar even wat uit kunt halen. Ja, ik bedoel, nou, het is niet het beste natuurlijk, maar vers gekookte maaltijd is lekkerder. Hoe staat het er voor jou bij? Laat me weten in de NPO Luisterapp. Dan krijg ik zo meteen gelegenheidsduo, want zo kan ik ze nu wel noemen. Hè? Jobke van Doppenburg en Roelof.

het muziekfeest van het jaar in de Ziggo Dome. En toen vroeg ik ze, denk ik, voor het eerst of zij samen nog een hit zouden gaan scoren. Toen keken ze elkaar nog aan. Waren ze aan het nadenken wat ze erop zouden gaan antwoorden. Want ja, het antwoord was voor hun natuurlijk al duidelijk. Zij wilden allebei dolgraag verder met hun eigen solo carrière. Nou, Jobke van Doppenburg en Ronald Beelen, allebei zijn ze verder gegaan in de muziek. En ja, ze doen het volgens mij wel allebei niet onverdienstelijk. Lotje hoorde je en daarvoor Eddie Man en Leven de Lol. Zometeen de cultheld uit Zwolle, Fons Furink op de radio. Met Avond voor in de Boeken hoor je daar de nieuwe single van Kafka. Dit is Ouderen Wordt op Sterren.

platen, die gaan gewoon letterlijk onder je huid zitten. Hè? Die heb je dan een keer gehoord. En die blijven dan de hele tijd in je hoofd hangen. Nou, dit is er zo eentje bij mij, hoor. Fons Furink en een avond voor In de Boeken. En daarvoor een van de bekendste feestzangers wel van Nederland, toch. Kafke en Ouder Wordt. Het is de Jan Paparazzi Show waar we zometeen even een Tinto de Verano gaan opentrekken. Joey Nicolai komt eraan na een oudje van de George Baker Selection. En dit is altijd genieten.

Joël Borelli op de radio en we gaan kanon. En ervoor een dikke proost op deze donderdagavond. Joey Nicolai. En we trokken er eentje open. Een Dinto de Verano. Een vrije keuze. Dat staat er zometeen weer hier in de lijst. Dat betekent dat we die naar eigen wens en smaak mogen gaan invullen. Wat is jouw favoriete plaat op dit moment? Of heb je gewoon een bijzonder verzoekje? Wil je een bepaalde plaat horen van een vriend, vriendin, familielid of wie dan ook? Dan mag je dat even laten weten via de gratis NPO Luisterapp. Dan ga ik zometeen misschien wel die plaat voor jou draaien. Nou ja, dan moet je dus wel even laten weten wat je leuk vindt om te horen. En dan ga ik dat zometeen even voor jou doen. Nou, Thomas Bergen, als je de keuze had. En eerst is dit Jannes. En mijn naam is Jannes op Sterren. Ja!

0: en in mijn hart op ZNL, waar ik een verzoekje ga draaien. Het is namelijk tijd voor de free choice, oftewel de vrije keuze. Jij mag een verzoekje ingedienen, of dat mocht je doen. En dat is ook in vele getalen gedaan. Onder andere door Julia, die zegt... Perry, ik ben in een melige bui. En een plaat die ik altijd heel graag meezing in een melige bui... is de plaat van Paul de Leeuw en Vlieg met me mee. Zou jij die even willen draaien? Nou, Julia, hoor eens.
1: Vlieg met me mee naar de regenboog!
0: Natuurlijk wil ik deze voor jou draaien. Ik weet zeker dat je daar heel veel mensen in Nederland heel blij mee gaat maken. De radio's gaan overal een stukje harder en iedereen gaat uit volle borst meezingen met Paul de Leeuw.
1: Shalom. Alibaba.

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En ik ga me dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag.

0: 25, de hitlijst van Nederland. Met de beste liedjes van dit moment. Wat mij betreft een hele fijne donderdag. En morgen starten we weer samen het weekend in Paddy's Weekend Party.
1: Ja, het is voorbij gevlogen. De show van Jan en Man.
2: De show van Jan.
0: Het is alweer klaar, hè?
1: Maar je moet mij

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een onderzoek naar corruptie bij cardiologen heeft de FIOD invallen gedaan in 8 ziekenhuizen en bedrijfspanden. Om hoeveel specialisten het gaat, wil de FIOD niet zeggen. Er is niemand aangehouden. De Fiscale Opsporingsdienst verdenkt hartspecialisten van 2 ziekenhuizen ervan geld te hebben gekregen van producenten van medische producten. In ruil daarvoor zouden de ziekenhuizen juist voor die bedrijven als leverancier hebben gekozen. Om welke ziekenhuis het gaat, is niet bekendgemaakt. Bij een groot internationaal onderzoek naar fraude met paarden zijn in 4 landen invallen gedaan, waaronder Nederland. Mogelijk is het vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtgekomen, terwijl dat niet had gemogen. Zo verkochten criminelen sportpaarden als slachtpaarden. En ook werden paspoorten vervalst, waardoor paarden jonger leken. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert daarmee op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. Wielrenster Anna van der Breggen mist het WK op de weg vanwege gezondheidsklachten. Eerder werd duidelijk dat ze niet is opgenomen in de WK-ploeg van bondscoach Laurens ten Dam. De kopvrouw is Demi Vollering. Die wordt ondersteund door Mischa Bredewold, Rianne Marcus en Puk Pietersen. En volgens wieleranalist Kirsten Wild is dat een sterk team.
3: Deze renster staat volledig achter een kopvrouw. En dat is echt superbelangrijk. En deze rensters zijn ook allemaal mega geschikt voor het parcours wat het WK in Montreal van ze vraagt. Eigenlijk is het een heel sterk team. En misschien missen ze een heel klein stukje ervaring.
2: Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking, later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien. 'S Middags mogelijk wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Apeldoorn opgepakt. Die wordt verdacht van 2 gewelddadige verkrachtingen in 1995 en 1997. De man van 61 kon alsnog worden opgepakt via DNA-sporen die destijds zijn veiliggesteld. Er was een match met familie gevonden in de DNA-bank en zo kwam de politie bij de man uit. In een interview op televisie in Sierra Leone heeft minister Van Weel de druk op dat land opgevoerd om Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt de drugscrimineel zich daar schuil en moeten autoriteiten hem terugsturen naar Nederland.
3: So for us, I think the time has come to make sure that we speed up this process. We are ready to receive him. We are ready to assist Sierra Leone in any which way we can and have to in order to make sure we have a safe transfer.
2: Van Weel overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De FIOD doet een onderzoek naar corruptie door cardiologen. Vandaag zijn 8 ziekenhuizen, 8 huizen en bedrijfspanden doorzocht. Het vermoeden bestaat dat de hartspecialisten jarenlang geld kregen van leveranciers van medische hulpmiddelen. In ruil zouden de 2 ziekenhuizen van de cardiologen deze bedrijven als leverancier hebben gekozen. Er is nog niemand opgepakt. Staatssecretaris Palme van Toeslagen rekent het zich persoonlijk aan dat de Tweede Kamer te laat werd geïnformeerd over de vondst van een datakluis. Daarin zaten miljoenen documenten over het toeslagenschandaal, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
4: Die stukken zijn ook achtergehouden voor die parlementaire enquêtecommissie. En dat is nota bene het zwaarste instrument van de Tweede Kamer. En met die hele geschiedenis van doofpotten, van achtergehouden informatie, is de vraag: is dit weer een doofpot?
2: Palme zegt dat het allemaal per ongeluk is gegaan en ze heeft excuses aangeboden. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vanuit het westen regen bij een graad of 12 vannacht. Morgen is bewolking met lichte regen. Later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog onbekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OAT zaten er 48 Nederlandse passagiers in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. Minister Van Wil wil dat Sierra Leone de drugscrimineel Bolloyos uitlevert. Dat heeft hij gezegd in een interview met Afrikaanse journalisten. Verslaggever Lune van der Meulen van Nieuwsuur bekeek dat interview.
3: Ja, dat ging er best wel hard aan toe. Van Wil ging er hard in en het was wel duidelijk. Hij zei, ja, ik ben nu 1,5 jaar bezig met jullie overheid om deze man uitgeleverd te krijgen. En er zit helemaal geen beweging in. Hij zei daarbij ook van, ja, als dit niet gaat lukken, dan ga ik dat op andere manieren proberen.
2: Sierra Leone houdt vol dat Jos L. daar niet verblijft. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht zou meer dan 150 sabotageacties hebben gepland. Onder de doelwitten zou ook een elektriciteitsstation in Doetinchem zijn. De man van 48 wordt verdacht van sabotage op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Dan het weer. Het is droog. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. De bus met 48 Nederlanders aan boord was op excursie vanuit Oostenrijk, zegt reisorganisatie ANVR.
2: Tijdens zo'n bus-excursiereis gaan ze dan nagenoeg elke dag een andere plek bezoeken. En vandaag was dat Zwitserland. En die bus heeft een zwaar ongeluk gehad.
1: Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij ligt in de berm. Het is onduidelijk of de bus het enige betrokken voertuig was bij het ongeluk. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer wordt geïnvesteerd in het overvolle elektriciteitsnet. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht plande meer dan 150 sabotageacties. Er is een notitieboekje gevonden waarin de verdachte van 48 de doelwit had opgeschreven. Ook een elektriciteitsstation in Doetinchem stond op die lijst. De man wordt verdacht van sabotageacties op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Hij heeft verklaard dat hij tegen fossiele brandstoffen is. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is niet bekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OWAT zijn er 48 Nederlandse passagiers zaten die in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en was er maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet en die kosten worden doorberekend. Er komen voorlopig geen grote windturbines bij Ratum, vlak over de Duitse grens bij de gemeente Winterswijk. De Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw. Er zouden 4 windmolens komen met een hoogte van 250 meter. Bewoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de komst van de windturbines en zijn daarom blij dat de plannen niet doorgaan. Ze vinden dat de windmolens niet passen in het landschap. En PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Het weer vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Een Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw van 4 grote windmolens vlak over de grens bij Ratum. Het bedrijf denkt geen toestemming te krijgen voor de bouw. Inwoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de plannen, omdat ze de windturbines niet in het landschap vinden passen. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het eind van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Sergio Dest gelijk. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: 1 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is er nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OWAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagers-verzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden, de andere zo'n 7.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat zijn zaden van de betelpalm. Het zuigen op de noten geeft een stimulerend effect en gebeurt nog altijd in delen van Zuid- en Zuidoost-Azië. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.